0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

zus, het jaar van zo. Je zult wel denken, wanneer gaat het nou eens een keertje over mij? Nou, van maandag 10 tot en met vrijdag 15 augustus... draait wat ons betreft alles om jou. De Week van de Luisteraar komt er weer aan. Wat wil jij nou graag horen op de radio? De Week van de Luisteraar. Nu al zin in.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij. Mm-hmm.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten, anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtend van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: En mocht je nou vanochtend vroeg al de weg op gaan, hou dan even rekening met de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Het verkeer wordt omgeleid en dat duurt nog tot morgen.
3: Gelderland. Zin in zondag. Met Xandra Rekier.

Clair de la Lune van Claude Debussy. Hij schreef het als twintiger, maar het werd pas 15 jaar later uitgegeven en veroverde toen concertzalen over de hele wereld. Het is de dromerige opener van deze zondag 9 augustus. Goedemorgen, welkom bij Zin in Zondag. De komende weken mag ik op de stoel van Hans zitten en starten we samen de zondag op. Vandaag 3 uur muziek onder de sterrenhemel, van Debussy tot Boudewijn de Groot, en niet voor niets, want het is de maand van de Perseïde. De vallende sterren die iedere nacht zichtbaar zijn, tenminste als het helder is. Die helderheid brengt Vivaldi ons ook in een allegro die de slaap langzaam maar zeker laat verdwijnen.

Dat waren 2 minuten barokke energie. En dat wordt ook wel eens beweerd, hè, dat de hemel met zijn sterren en de maan een bijzondere kracht uitstraalt. Iets wat aannemelijk wordt in Purcells nachtlied One Charming Night. Een betoverende nacht uit de 17e eeuw. En de zang is van Christina Plouard.

prachtlied uit de Fairy Queen, Purcell's sprookjesopera naar een midzomernachtsdroom. Spannend gezongen ook door deze Christina. De tekst van dit nummer dat vat het thema van vandaag eigenlijk samen in één regel. Een betoverende nacht geeft meer geluk dan 100 gewone dagen. Mooie nadenker voor deze zondagochtend. Het is bijna 7:15, nu Chopin.

waren hier klanken van Maria Joao Pires. Zij speelt de nocturne van Frédéric Chopin en geldt als een van de fijnzinnigste Chopin-vertolkers van nu. Als je dan weet dat de nocturne letterlijk muziek van de nacht betekent, dan past dat uitstekend in dit eerste uur waarin we op gang komen met hier en daar nog een tikkeltje nachtblauw zichtbaar aan de lucht. Händel verwelkomt de ochtend.

Misschien wel het bekendste wiegelied ter wereld, deze lullaby van Johannes Brahms. Hij schreef het voor een bevriende zangeres bij de geboorte van haar tweede zoon. In de begeleiding verstopte hij een melodie die zij vroeger voor hem zong. Als dat geen bijzonder cadeau is, je moet het maar net weten. Het is het tijdstip dat de allerjongsten al vaak van zich laten horen nu. Het is net voor 7:30. Wellicht zit een tweede slaapronde er nog in bij het horen van deze piano-uitvoering van Edward Grieg.

To Spring in Zondag, een van de korte lyrische stukken die Grieg schreef voor piano. En ik had het net over de kleintjes onder ons. Zometeen muziek die herkenbaar moet zijn voor velen van ons uit de jeugdjaren. Het gaat om een van de oudste Franse volksliedjes die vaak in kanon gezongen wordt. Je gaat het ongetwijfeld herkennen, Na Tambourin van Rameau.

fraai, hè? Je hebt het vast herkend, Au clair de la lune, het Franse kinderliedje over het maanlicht. Generaties kinderen leerden er hun eerste noten mee. En ik heb het ook op de middelbare school volgens mij nog gehad als kanonzang. Dat was altijd heel leuk. De ene deel van de klas die zette in en de ander volgde later na twee zinnen. En dat liep niet altijd helemaal goed. Maar het was altijd weer een uitdaging om het opnieuw goed voor elkaar te krijgen. Au clair de la lune. De oudst bekende geluidsopname ter wereld uit 1860 is trouwens een stukje uit Au clair de la lune. Het is bijna 19:30 en in het hart van dit eerste uur Zin in Zondag wacht ons een bijzondere muzikale kijk op de hemel. Gustav Holst schreef tijdens de Eerste Wereldoorlog De Planeten, bij rondvraag best bekend bij mensen. Daarin slaagt hij erin om de zwevende kosmos in muziek uit te drukken. Luister naar Venus, de brenger van vrede, een 9 minuten durende tijdreis.

Je hoorde Venus van de planeten van Gustav Holst, uitgevoerd door het Berliner Philharmoniker. En het imponeert als een planetariumbezoek, als je in de greep bent van alles wat zich daar om je heen openbaart. Het roept bij mij althans ook de gedachte op aan Space Odyssey en het Russische antwoord daarop, de film Solaris. Straks volgt ook nog Jupiter van Gustav Holst. En na dit meesterwerk moeten we maar even op adem komen met de tweede acte uit Carmen van Georges Bizet.

Fluit en harp vinden elkaar in dit tussenspel uit Carmen. En als je dan weet dat Bizet nooit het succes ervan heeft mee kunnen maken, hij stierf 3 maanden na de première van Carmen, pas 36 jaar oud. Een vergelijkbare populariteit verwierf tijdgenoot Debussy met Reverie, ofwel Dromerij. Echt een nummer wat mooi bij deze zondagochtend past, zoals zoveel muziek natuurlijk. Maar we weten dat het een warme dag gaat worden en dat heeft dan iets in de lucht, hè, nu al. Debussy vond het zelf niet goed genoeg om uit te brengen, maar toen het toch eenmaal uitgebracht was, werd het volop gespeeld. Tot de dag van vandaag. Reverie.

Evening Rise van The Wishful Singing. Ja, Gelderland ontwaakt natuurlijk fantastisch op deze manier. En dat blijkt ook uit een berichtje van Anne. Ze zegt, goedemorgen Xandra, even terugkomend op Eau Claire de la Lune. Mon ami Pierrot, dat zongen wij vroeger op school. Het staat haar nog levendig voor de geest. En zij zongen niet alleen de Franse versie, maar ook de Duitse en Engelse liedjes. Ja, dat is natuurlijk leuk, hè? Als je dat nog even nagaat. Welke liedjes dat waren die je met de klas zong en hoe dat dan in de loop van de tijd gewoon blijft hangen. Ook als je ze nog, zoals net, op een andere manier weer eens even terug hoort. Het kietelt toch de herinnering. En zo neurien we de zondagochtend in. Ook Theo geeft een weerupdate vanuit Putten. En naast de temperaturen staat bij autoruitenkrabben een heel duidelijk nee. Dat lijkt me logisch. Het is 7:50. In een uitzending over de sterrenhemel is er natuurlijk ook veel aandacht voor de maan. En daarbij mag de Moonshine Sonate natuurlijk niet ontbreken.

heel bekend. De Mondschijnsonate van Beethoven. Het loopt tegen 8 uur, het is bijna tijd voor het nieuws. En wie kan dit uur beter afsluiten dan Johann Sebastian Bach... met een muziekstuk gezongen door de Academy of St. Martin in the Fields.

0: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
3: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
2: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Houdt rekening met twee obstakels op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en het Gelredoom zijn wegwerkzaamheden aan de hand en die eindigen vanavond om 11 uur. En de tweede is de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. Tevens wegwerkzaamheden. Morgen zijn die beëindigd. Morgenochtend vroeg. Ik had je een tweede stuk beloofd van Gustav Holst uit De Planeten, te weten Jupiter, en die staat in de wacht.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
10: Gelderland. Zin in Zondag. Met Xandra Rakier.

Opnieuw Gustav Holst, dit keer met Jupiter uit zijn compositie De Planeten. Leuk om te weten is dat de melodie in het midden later een eigen leven kreeg als het lied I Vote to Thee My Country. De Britten die zingen dat tot de dag van vandaag nog steeds bij grote gelegenheden. Goedemorgen. Deze zin in zondag staat in het teken van de sterrenhemel. In een maand dat we met de Perseïde te maken hebben. De vallende sterren die deze week te zien zijn. Het zijn stofdeeltjes van de komeet Swift-Tuttle. Ze verbranden op zo'n 100 kilometer hoogte in de atmosfeer. Maar ik zelf ben gevoeliger voor de uitleg dat de Perseïde ook wel de tranen van Sint Laurentius genoemd worden. Het is een aanduiding van vroeger. Ook dit uur dus muziek in het teken van hemeldynamiek. Zingever Jan-Martin Berghuis schuift straks aan. Wie weet raakt zijn verhaal ook aan wat zich afspeelt boven ons. Nu Belle Nuit d'Amour van Jacques Offenbach.

je ongetwijfeld bekend. Belle Nuit d'Amour uit de sprookjes van Jacques Offenbach. Als we het over de hemel en het heelal hebben, dan is dat natuurlijk voor muzici en ook filmmakers een onuitputtelijk gegeven om mee aan de slag te zijn. Voor de film Interstellar klopte regisseur Christopher Nolan bij Hans Zimmer aan voor de juiste muziek. Hij vertelde hem niet dat het een ruimtefilm zou worden, maar Zimmer bleek op de een of andere manier toch de richting aan te voelen en combineerde piano en orgel in een magisch muziekstuk. Interstellar, Cornfield Case.

Je luisterde naar de Dolly Suite van Gabriel Fauré. Vierhanden gespeeld door de zussen Katia en Marielle Labec. Fauré schreef de Dolly Suite als verjaarscadeaus voor Dolly, het dochtertje van een bevriende zangeres. En hoe klein kan de wereld van de klassieke muziek zijn? Dolly's moeder trouwde later met Debussy. En dan heb je natuurlijk je hele leven en liefde met muziek te maken. Verschillende luisteraars melden dat ze terug zijn van vakantie. Klaas Martin, Karen en ook de familie Donkervoort. Ja, die laatste niet echt, want ze staan voor de tweede keer op de camping in Harskamp. Welkom terug allemaal. En wat betreft de camping zit de radio maar een tandje harder. Dan kan iedereen meegenieten van de heerlijke klanken van de zondagochtendmuziek. Het is 8:18. Voor het betere zondagochtendgevoel, Mozart.

Een prachtige en ongetwijfeld welbekende serenade van Mozart. Serenade betekent letterlijk avondmuziek om buiten te spelen als het donker werd. Ja, dat is natuurlijk ook een mooi gegeven. En ik denk dat Mozart natuurlijk ook behoorlijk weer aan populariteit heeft gewonnen sinds in 1984 die film Amadeus uitkwam. Hij is van tijd tot tijd nog wel eens op televisie te zien. Voor de volgende twee stukken staat 1917 centraal. Wat betreft het eerste, Sam Mendes maakte de film 1917. Die overkomt als één doorlopend shot. En Night Window is het nachtelijk rustpunt in de film. De stilte onder de sterren, kunnen we wel zeggen.

Prachtige filmmuziek van Thomas Newman, Night Window. En als je dan weet dat Thomas Newman uit een echte filmmuziekfamilie komt, ook zijn vader Alfred schreef voor Hollywood. Ja, ze hebben het wel in de genen, hè. Het is bijna 8:30. Muziek wordt natuurlijk dankbaar gebruikt voor verschillende versies en uitvoeringen. Dat hoorden we eerder deze ochtend ook al. Hijo de la Luna kennen wij allemaal als hit van Mecano. En nou hebben we eens eventjes zitten grasduinen en kwamen een harmonieorkest tegen die zich waagde aan dit mooie nummer. En dan klinkt dat zo.

prachtig origineel, hè, deze versie in een harmonieuitvoering. Hijo de la Luna betekent zoon van de maan en vertelt een oude legende van een vrouw die de maan om een man vraagt in ruil voor haar eerste kind. En als de maan dan vol is, is het kind gelukkig. En de smalle sikkel die vanochtend ook te zien was, is zijn wiegje dan. Het omgekeerde gebeurt overigens in het sprookje Repelsteeltje. Daar vraagt de dwerg juist om het kind in ruil voor ja wonderlijke diensten. Hij kan goud spinnen van hooi. Wie het ook coverde was Montserrat Caballé, is leuk om te weten. En diverse koren. Zoek het bij gelegenheid eens op. Zometeen de voordracht van een zingever. Jan-Martin Berghuis is dat vandaag. Via de app liet de luisteraars al weten zich daarop te verheugen. Eerst nog Rebecca Clark.

0: Mooi ingetogen vioolspel van Daniela Koonen op altviool. I'll bid my heart be still. Het is 9:05.
1: De zingever.
0: En aangeschoven is Jan-Martin Berghuis, zingever van vandaag. Goedemorgen, Jan-Martin.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je hier bent. Jij bent ook uitvaartspreker, hè?
2: Ja, dat doe ik. Ik ben eigenlijk fulltime predikant in de PKN in Loenen, maar daarnaast werk ik af en toe nog als uitvaartspreker op verzoek.
0: Ja, ik vroeg me af, vinden uitvaarten ook wel eens op zondag plaats?
2: Ik weet dat er crematoria zijn waar het kan. Maar ja, zondags werk ik, heb ik ander werk.
0: Zo is dat,
2: dus
0: ja.
2: Dat doe ik het vaak niet.
0: Dus wij hebben de garantie dat je hier altijd kunt zijn.
2: Ja, ik heb een mooi verhaal. Zeker op dit tijdstip.
0: Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Hoe was je rit vanochtend hier naartoe?
2: Ja, prachtig. Ik geniet van de vroege ochtend. Ik geniet van de nacht. Vind ik geweldige tijd, is rustig overal. En ja, de wijdheid van kijken vind ik gewoon ook naar de luchten. Ik heb vanochtend uitgebreid naar een duif op ons dak staan kijken om 6:00. Ja, ik vind het prachtig. Het zegt iets over, nou ja, daar gaan we het zo over hebben.
0: Zeker ja, want ja, ik heb jou al eventjes ingefluisterd. Het thema van vandaag is sterrenhemel. Ja. Alles is klontje klaar aan de hemel te zien deze tijden. Ja. Geniet je daarvan 's avonds?
2: Ja, ik ben iemand die ook heel graag 's avonds laat en 's nachts werkt. Dus ik was vannacht ook om 1:00, klapte ik mijn pc dicht om de toespraak voor vandaag gewoon te maken, de column. Dus het inspireert me heel erg om in het donker te kijken en naar de sterren en naar de maan. Dus
0: ja. Bijzonder. Had jij dat als kind al? Want voor kinderen is vaak ook die hemel heel fascinerend.
2: Ja.
0: Of komt dat bewustzijn met de jaren?
2: Ja, nee, het is als kind had ik het ook al. Van ja. De nacht is op een of andere inspirerend. Daar gebeurt iets. Ja.
0: Ja. Vannacht was ook de nacht dat jouw laptop dichtklapte, vertelde je net.
2: Ja.
0: We hebben dus met een kraakvers verhaal te maken. Fijn dat je dat met ons wilt delen. Ik geef je het woord.
2: Ja, de titel is Kijk omhoog, Sammy. Vanochtend wil ik het hebben over een prachtig staaltje poëzie. Het beschrijft in enthousiaste en bewonderende woorden een spektakel. Een hemels spektakel. Een adembenemend schouwspel. Het is ver weg en blijkt ook ontzettend aards dichtbij. Straks lees ik een psalm die dat al zingend, ja eigenlijk al zwingend verwoordt. Maar is dit? Deze week gaat het gebeuren. In de nacht van woensdag op donderdag. Ik zou zeggen, pak een campingstoel, wikkel je in een deken, neem iets te drinken erbij, nodig een paar anderen uit om samen op een rijtje te gaan zitten en wacht. En kijk. Kijk omhoog, Sammy. En nog eens, blijf kijken. Naar de hemel. Naar boven. Nee, niet praten. Stil zijn. Hooguit elkaar even aanstoten en wijzen. Er mag een zachtjes over je lippen ontglippen. Je houdt je adem in. Je ogen staan even op schoteltjes. Je bent erbij. Jij ziet die lichtflitsen aan het hemelgewelf voorbij schieten als vuurpijlen. En het flitst door je hoofd. Vallende sterren. 50, 60 tegelijk. Snel een wens doen. Eentje? Nee, misschien wel meer. Bij dit vuurwerk aan de hemel. Deze piek aan vuurpijlen in de nacht van woensdag op donderdag, best te zien rond 3:45 s'nachts, dan zie je een grootse zwerm aan meteoren voorbij komen. Dat zijn geen vallende sterren die duizenden lichtjaren van ons verwijderd zijn. Het zijn brokstukken van de komeet Swift-Tuttle die met 150.000 km per uur de atmosfeer van de aarde binnenvliegen en daar verbranden. Vandaar ook die lichtstrepen die heel dichtbij voelen en ook heel dichtbij zijn. Want deze hemelse theatervoorstelling aan meteoren, de Perseïden geheten, bevindt zich slechts op 100 kilometer afstand. En dit alles kan jij met je blote oog zien. Eerder die avond, woensdagavond, hebben we de zonsverduistering gezien. De maan bedekt dan voor 90% de zon. Ik vind het fascinerend. Het doet me altijd denken aan die momenten in de vakantie, dat je 's nachts met hoge nood in je toiletrolletje in het pikken donker over het campingterrein naar het toiletgebouw loopt. En op de terugweg sta ik stil en kijk naar de eindeloze duisternis. Ik sta versteld van de sterrenhemel. Die indrukwekkende ruimte, die lichten. En als je lang blijft staan en het ochtendgloren breekt door, de kracht van de zon die het duister wegduwt en het licht laat zijn. Adembenemend. Extatisch. Onder die sterrenhemel word ik klein. En opeens wordt mijn getop en mijn dagse zorgen in een ander, een veel groter perspectief gezet. Gods perspectief. Hij die de schepper is van dit immense en uniek draaiende heelal vol hemellichamen. En ik, klein mensje op dit aardklootje, mag daar deel van uitmaken. En ik besef, God ziet mij. Nee, hier past geen aanbidding van de zon, de maan, de sterren of de natuur, maar een loflied op de Maker, de God van de Bijbel. En ik lees de eerste 7 versen van Psalm 19. In een oude vertaling, want die zingt en swingt poëtischer. Er staat boven Gods majesteit in de schepping en in de wet. Een psalm van David. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. De dag doet spraak toekomen aan de dag en de nacht predikt kennis aan de nacht. Er is geen spraak, het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen. En toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die als een bruidegom uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde van de hemel is er opgang en haar omloop tot aan het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. Een blik op de hemel, 's nachts of overdag, het verwijst naar de grootheid van God en zijn daden. In het tweede deel van deze psalm wordt het eenzelfde enthousiasme de wet van God bezongen, de Torah, of zeg maar de spelregels van God voor het leven, de 10 geboden, het grote gebod. En die extase zet zich met dezelfde verwondering in deze psalm voort, van schepping naar de wet, de regels van God. Daar wordt het beschreven in termen als de levenskracht voor de mens, licht voor de ogen, vreugde voor het hart. Het is volmaakt, begeerlijker dan goud, zoeter dan honing. Die poëzie. Want God is goed. Hij is goed voor de mens. Ik zou zeggen, lees de hemel, lees de Bijbel en leef. Dat is wat deze psalm bezingt. Ja, die nacht van woensdag op donderdag komende week. Mag ik een wens doen als ik een vallende ster zie? Tuurlijk, doen, meteen. Het mag ook op elke andere tijd, dag en nacht. Want jouw wens, klein mensje, is een gebed tot de grote God die hemel en aarde gemaakt heeft en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen.
0: Prachtig, mag ik je danken?
2: Graag gedaan.
0: Je noemt het een hemelse theatervoorstelling. Ja. We worden wel getrakteerd woensdag, hè?
2: Absoluut, we gaan kijken.
0: Of zoals jij dat ook zegt, een ode aan hem of van hem.
2: Ja.
0: Heel bijzonder. Ja, heel vaak is het zo dat nachtelijke fenomenen op onmogelijke tijdstippen plaatsvinden, waardoor mensen maar doorslapen.
2: Ja.
0: Maar dit is toch wel echt even iets om misschien wat langer voor op te blijven. En die zonsverduistering is vroeger in de avond.
2: Ja.
0: Waar is jouw woonplaats?
2: Ik woon in Loenen bij Apeldoorn.
0: Loenen, heb je een beetje vrij zicht? Kun je een beetje vrij gaan staan? Zicht,
2: dus ja? Ik ga de wekker zetten.
0: Hartstikke goed. Mag ik jou bedanken, Jan-Martin Berghuis. Tot slot, hoe ziet jouw zondag er verder uit?
2: Ik ga straks terug naar Loenen. Daar ga ik voor in mijn eigen gemeente.
0: Hartstikke mooi. Fijne zondag.
2: Dankjewel.

Caro Mio Ben van Giuseppe Giordani. En daarvoor op de piano Jean-Yves Thibaudet met Dawn uit Pride and Prejudice. Het is bijna 9:50. De tekst van Jan Martin die komt later ook nog op de site van Zin in Zondag te staan. Dan kun je hem nog eens rustig terug te lezen. Mooi om te horen hoe ook hij geïnspireerd is door die meteorenstroom die we deze maand kunnen bekijken. En natuurlijk ook de zonsverduistering iets na 8 aanstaande woensdagavond. Tijd nu voor jazz. Melody Gardot zingt Les Étoiles.

Ieder ernstig gewond raakte bij een fietsongeluk en via muziektherapie opnieuw moest leren spreken en zingen. Dan geloof je vanzelf wel een beetje in de sterren, toch? Het thema van vandaag, waar collega en expert Frits Klei mooie muziek voor opzocht. Zo ook die uit de film Orfeu Negro, Maria de Carnaval.

0: Prachtige muziek, ook in het teken van de sterrenhemel op Radio Gelderland. Zin in zondag. De klok van 9 uur komt in zicht. Ik wou de zondagochtend nog een sierlijke zet geven met de andere filmmuziek van Ennio Morricone. Iets wat hij zelf dirigeert. Maar die moet je maar even thuis noteren. Dan kan je hem nog opzoeken bij je interesse. En dat is The Mission on Earth as it is in Heaven. Ook prachtige muziek, past heel goed bij dit thema. Na het nieuws gaan we naar het lichtere genre. Dus verheug je vast.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Geen noemenswaardige files in Gelderland. Wel twee zaken om rekening mee te houden. Op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen, tussen knooppunt Velperbroek en het Gelredoom, zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Het verkeer wordt omgeleid en dat gebeurt tot vanavond 11 uur. En dan die A50 Arnhem richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. Tevens wegwerkzaamheden. De weg is dicht, het verkeer wordt omgeleid en morgenochtend om 5 uur is die situatie opgeheven.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringactroep.nl. Tot ziens.
5: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
4: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Zin in Zondag. Met Xandra Rekier.

En zo wordt de zondagochtend een beetje een sprookje. Nat King Cole zingt Stardust, een van de meest opgenomen Amerikaanse liedjes ooit. Goedemorgen. Ook het laatste uur Zin in Zondag staat in het teken van de sterrenhemel. Augustus laat mooie fenomenen zien, van sterrenregens tot een zonsverduistering aanstaande woensdag. Vallende sterren, de Perseïde, of nog mooier gezegd, de tranen van Sint Laurentius. Geniet ervan en benut ze voor onvervulde wensen. Misschien deed Paul McCartney dat ook toen op Long Island de stroom uitviel. Wat extra sterrenkracht is toch nooit weg. Hij schreef er Calico Skies.

Anna Fedorova speelt een rapsodie op een thema van Paganini, van Rachmaninov. Een beroemde 18e variatie op een thema dus van Paganini. En daarin zit een slimme vondst. Rachmaninov zette Paganini's thema letterlijk op zijn kop. En juist die omgekeerde versie, die leverde de melodie op die iedereen kent. Nou, de Oekraïense pianiste Fedorova is een hele graag geziene gast in het concertgebouw. Hoor je dus ook vaker in nummers hier in Zin in Zondag. Het is bijna 9:15. Er staat een beeldschoon liedje klaar.

kun je fijn bij uit het raam staren nu naar buiten. Moon River uit Breakfast at Tiffany's. En niemand anders dan Carla Bruni, jawel, de ex-presidentsvrouw van Sarkozy. Maar ook zangeres zingt hier het mooie ingetogen Moon River. Het is aanvankelijk geschreven voor onze eigen Audrey Hepburn. Dat zeg ik graag, want Audrey woonde een tijdje in Oosterbeek en Arnhem. En ja, de dromerige maanrivier moeten we ook weer laten voor wat het is. Er is ook best wel meer passie te beleven natuurlijk bij een sterrenhemel. Tijd dus voor de Hongaarse dans van Johannes Brahms.

Goedemorgen. Van de 21 Hongaarse dansen die Brahms schreef, is dit wel de bekendste en een parmantige ook. Terug naar bed zitten denk ik nu niet meer in. Brahms dacht overigens een volksmelodie te bewerken, maar in werkelijkheid was het een tjardas van zijn Hongaarse collega Kéler Béla. En dat hoor je er volgens mij ook wel een beetje aan af. Terug naar de kalmte nu met Boudewijn de Groot en Avond. Een nummer dat hij samenschreef met Lennart Nijg. Nog altijd een hoogvlieger in de top 2000.

zin om erop uit te gaan? En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

fijne opgetogen muziek krijg je van William Bennett op Radio Gelderland. Het is 3:30. Even een tip voor woensdagavond, de avond dus van de zonsverduistering. Je kunt natuurlijk zelf omhoog kijken en er van alles van proberen te beleven. Er is ook het een en ander te doen bij Volkssterrenwacht Buslo. Zij houden die avond een kijkactie bij de recreatieplas met veilige zonnekijkers. En ja, zoals we inmiddels weten, die zonsverduistering die vindt op een prima tijdstip plaats. Niet ergens om 2:50 s'nachts. Iets na 8 is die volop. Je kan daar terecht. Informatie staat op de volkssterrenwachtbuslo.nl. Volkssterrenwachtbuslo.nl. Ja, en in diezelfde nacht pieken ook dus die perzoïden, de vallende sterren en meteorenregen. Dus er is van alles de moeite waard om erbij te blijven. Maar ja, bij Buslo zitten de experts. Dus het is misschien aardig om je daar te laten informeren en het ook collectief te beleven met elkaar. Een aantal luisteraars vragen naar de tijdstippen van die verduistering. Die verduistering die loopt van 7:17 tot even na 9:00 met de grootste piek dus, de volledige zonsverduistering, om 7:55. Laag boven de westelijke horizon wordt al gemeld. Alleen kijken met een eclipsbril dus, of een speciale zonnekijker. En wie de totale verduistering wil zien, die moet naar IJsland of naar Noord-Spanje. Ja.

Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, een iconisch duo dat Hello Darkness, My Old Friend, de nacht als oude vriend bezingt. En ja, wie de sterrennacht ook als inspiratie gebruikt is Katie Melua, 9 Million Bicycles. Die titel die lijkt in eerste instantie niets te maken te hebben met de nacht of de sterren, maar zeker wel zingt ze over 12 miljard lichtjaren aan de rand van het heelal. Een natuurkundige die protesteerde tegen het lied. Het getal klopte niet, zei hij, waarna Melua met een knipoog een wetenschappelijk gecorrigeerde versie opnam. Nou, de liefde bleef in ieder geval in beide versies overeind.

Een dochter smeekt haar vader om grote liefde. De Noorse sopraan Dissel ken je misschien wel zonder het te weten. Zij zong ook de zweefstemmen in van de filmmuziek van Titanic. En ja, als je dit zo hoort, dan denk je, het is licht dramatisch. Maar het is toch een stuk wat komt uit de enige komische opera van Puccini. Hoe wonderlijk dat dan weer kan zijn, hè? Het is 21:30 als we het hebben over de sterrenhemel in deze bijzondere augustusmaand. Moet ik ook even denken aan een bijzonder boekje wat je misschien ook wel kent. Het boekje De Kleine Prins van Exupéry. Iedereen die dat voor Frans dacht te lezen op school dacht, nou makkie zo uit, maar dat viel nogal tegen. Wat was het verhaal ook alweer? De kleine prins komt per ongeluk op aarde terecht en ontmoet een vliegenier. Dat is de schrijver zelf, blijkt achteraf. Er ontstaat een vriendschap en als de kleine prins op een dag terug is naar zijn planeet, een onbekende planeet, doet de vliegenier een oproep op de lezer. Hij zegt, en dat is een van de laatste bladzijden, vond ik heel indrukwekkend, als je dit landschap ziet, en hij tekent twee strepen gekruist over elkaar als waren het twee heuvels, met een duidelijke ster daarboven. Als je dat landschap ziet en er verschijnt een klein jongetje met goud haar, zeg hem dan alsjeblieft dat ik hem zo mis, die kleine prins. Het wonderlijke vriendje van ergens boven ons. Muziek van Dustin O'Halloran. We Move Lightly hoor je onder deze tekst.

Don McLean zingt Starry, Starry Night. Wat een schitterend nummer. Of het nou de ochtend is, de middag, de avond of de nacht. Dit is zo'n liedje dat je op ieder moment heel goed kunt hebben. Het is overigens geïnspireerd op een schilderij van Van Gogh, Sterrennacht. McLean schreef het nadat hij een biografie van Van Gogh had gelezen met de Sterrennacht voor zich. Het doek dat Van Gogh schilderde vanuit de inrichting in Saint-Rémy. Een lied over een man die de sterren zag zoals niemand anders. André Kuiper zal zo in aantocht zijn. En die wil ik wel eventjes zeg maar met enthousiasme begroeten. Eerst nog even een ander ingetogen stuk uit de film In the Mood for Love uit 2000.

Mooi vioolspel van Esther Abrami. Maakt de tijd bijna 9:50. En we moeten toch die ochtend een beetje swingend gaan maken. Hè? Wat dacht je van deze samenwerking tussen Rod Stewart en Jules Holland? Almost Like Being in Love.

0: Almost, Almost, Rod Stewart en Jules Holland. En we krijgen er nog een portie klokken achteraan. Heel toepasselijk voor deze zondag. En volgens mij kan André Kuiper daar ook wel iets mee. Goedemorgen, André.
1: Ja, goedemorgen, Xandra.
0: Ja, vallende sterren en nog eens vallende sterren. Dat was wel een thema nu. Bij jou hoeven we geen wens te doen. We krijgen gewoon die cadeautjes, hè?
1: Nou ja, krijgen. Je moet er wel wat voor doen. Dus,
0: toch nog iets.
1: Ja, precies. Want wij doen heel veel natuurlijk. Hè. We zenden het naar jullie toe. Maar het is wel zo dat je zelf even een plaat moet aanvragen. En dat is dan wel weer onmakkelijk.
0: Ja.
1: Dat kun je via gld.nl/muziekcadeau kun je dat doen. Zelf dat muzikale cadeautje even aanvragen.
0: Ja, maar de reden kan heel uiteenlopend zijn.
1: Precies. Dat mag gewoon ook voor jezelf zijn. Hè. Hou het eenvoudig. Maar het mag ook gewoon voor een ander zijn. En dan zijn we natuurlijk dol op die verhalen voor familie, vrienden en kennissen. Of ja, ze vieren je vakantie. Of je bent zelf op vakantie in Gelderland en je komt uit het noorden van Nederland of uit het westen van Nederland. Nou, dan zul je zien, wij zijn echt de leukste in het weekend, hoor.
0: Dat
1: zul
0: je zien. Zo werkt dat toch, of niet, hè?
1: Precies, zo makkelijk is het.
0: Zou het zo kunnen zijn dat een thema wat vanaf vanochtend 7 uur al aan de gang was, dat dat doorwerkt in de verzoeken, dat je toch wat kosmische suggesties gaat krijgen?
1: Meestal wel. Vaak wel. En als je dan een plaat draait die zeg maar een week daarvoor is aangevraagd, dan is dat ook weer inspiratie voor volgende platen. Dat merk je dan soms wel. Overigens, over inspiratie gesproken, volgende week de hele week. Hè? Gewoon de week van de luisteraar mag je gewoon tot Sint-Juttemus mag je verzoeken aanvragen. Dus dat is
0: precies,
1: leuk.
0: Dat is heel leuk. Dat is wat dat betreft happy hour. Dus heb je een suggestie?
1: Happy hour de hele week.
0: Nou, zo is dat. Er is ruimte genoeg voor. Jij zegt, ik zie dingen terug van vorige week. Ik hoor nu ook al zaken terug waar jij vanaf morgen mee te maken gaat krijgen. Vakantie, ga je weer weg?
1: Nee, ik ga niet heel ver weg, maar ik ga wel diep het bos in.
0: Dat
1: is wel lekker. Ja, gewoon
0: een
1: even
0: huisje.
1: Ja, gewoon een lekker huisje en gewoon lekker ontspannen. Gewoon bij een uitspanning lekker eten. Gewoon lekker fietsen, genieten van de zon. Maar gewoon vooral rustig aandoen. Dat is een beetje het devies wat ik mezelf heb opgelegd.
0: Nou, dan.

0: gaan we dat volgen en ook kijken of je uitgerust weer terugkomt. Ik viste daar eventjes namelijk naar. Want als je niet naar IJsland of Noord-Spanje gaat, krijg jij woensdag die zonsverduistering niet mee.
1: Nee,
0: niet volledig in ieder geval. Maar
1: nee,
0: als
1: precies.
0: Je in het bos zit,
1: nee,
0: toch?
1: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Nee, we gaan het gewoon lekker rustig aan doen. Nou, als we mee kunnen pakken, pakken we mee. Maar ik ga er geen nacht minder om slapen.
0: Ik wens je een hele fijne tijd, André.
1: Dankjewel.
0: Kom snel ook weer terug. Tot
1: yes.
0: 2 uur muziek cadeau met André. En we hebben vanmorgen het gehad over sterrenregens, zonsverduistering en andere kosmische zaken. Allemaal in augustus te beleven. Maar we zijn er nog niet. Er wacht ons ook nog een volle maan op 28 augustus. En daarmee wil ik toepasselijk afsluiten met Frank Sinatra's Fly Me to the Moon. Een hele mooie zondag voor iedereen.

0: you.
1: De dag van dit, de week van zus, het jaar van zo. Je zult wel denken, wanneer gaat het nou eens een keertje over mij? Nou, van maandag 10 tot en met vrijdag 15 augustus... draait wat ons betreft alles om jou. De Week van de Luisteraar komt er weer aan. Wat wil jij nou graag horen op de radio? De Week van de Luisteraar. Nu al zin in.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is, zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden... tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Michel, dankjewel. Een hele goede morgen. We zitten nog midden in de vakanties. En toch, hè, na volgende week gaat Regio Noord alweer naar school. Ja, de tijd vliegt, hè. Laat alles nog even fijn in de vakantiemode staan... en geniet lekker met een kopje koffie van de muziek. Het leuke is dat jij hier trouwens actief aan kan bijdragen... hè, door een plaat uit onze platenkast te halen. Met een leuk verhaaltje hier op Radio Gelderland kun je die dan terughoren. Maar je kunt ook een plaat voor jezelf aanvragen... hè, en dat muzikale cadeautje aan jezelf uitdelen. Vraag een plaat aan voor jezelf, voor familie, vrienden... en bekende. En kijk op gld.nl/muziekcadeau of vraag hem aan via de Omroep Gelderland app.
14: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
15: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De STIP in Nijmegen helpt je. Kom naar een STIP bij jou in de wijk... of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
16: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg... profiteer je nu van mooie kortingsacties. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. Muziekcadeau.

weet niet hoe het met jou gaat, maar misschien... ik krijg al zoveel berichten binnen van... nou, die zonde mag wel iets minder in deze zomer. We houden het positieve. André van Duinen en Als de Zon Schijnt. Beuningen 20,7 graden en in het harde nu 23 alweer. Oh. Ja, het wordt weer een mooie dag, een mooie zondag. Straks om 11:15 nemen we uitgebreid het weer uiteraard met je door... met de mensen van Weerplaza, gaan we zeker doen. Maar ook natuurlijk de vele verzoeken die we hier hebben binnengekregen. En jij mag ook een verzoek indienen. Neem een duik in onze platenkast, die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En je mag me uiteraard ook even een mailtje sturen. Dat is andre@gld.nl. Nou zit ik even te kijken hier in onze administratie... en ik pak er even alvast een eerste verzoek bij van Giel Polman uit Arnhem. Hij zegt, Franse muziek, dat geeft mij een vakantiegevoel... die deze zomer door familieomstandigheden helaas anders ingevuld gaat worden. Maar in ons vakantiehuisje in Hart van Limburg... houden we dit Franse gevoel vast. Dat is mooi, hè? Julien Clerc, die hoort erbij. Yeah.

Ja, als je naar die violen luistert, dan lijkt het wel net alsof er iemand net begint met viool spelen. Zo'n beetje zo van, ja, dat klinkt dan een beetje als een zaag, vind ik. Maar goed, The Rolling Stones en She's a Rainbow bij Radio Gelderland. Ja, stop maar hoor. Ja. Even dat blokje hout afzagen op de zondag. Ja, nou goed. Pak even de rust en vraag een country liedje aan. Straks om 11:15 in Muziek Cadeau. Dan hebben we weer dat country momentje. De country klapper heet dat. En dan mag jij kiezen welk country liedje we moeten gaan draaien. Dat mag oud zijn, dat mag nieuw zijn. Iets onbekender. Wil je ons iets meegeven als het gaat om country? Dan is dat ook van harte welkom. Maar een grote klapper, een internationale hit, dat mag natuurlijk ook. Laat het maar weten via de mail andre@gld.nl. En je mag me uiteraard ook via de Omroep Gelderland app even berichten. En dat doe je door heel simpel rechtsbovenin op WhatsApp ons te klikken. En dan komt het hier helemaal binnen. Ik kreeg een verzoek afgelopen week al van Gerrie uit Vaassen. Gerrie vertrekt dinsdagmorgen voor een weekje naar Spanje. En ze vraagt Viva España van Imca Marina aan. Nou, daar kan ik me natuurlijk alles bij voorstellen. Jan de Hoop die had deze plaat gisteren ook al. Ja, en wij hebben toch een muziekbeleid hier. En dat betekent, er moeten 24 uur tussen zitten. En dat zit er net niet tussen. Maar Gerrie, als jij in de stemming wil komen voor Spanje, moet je eens opletten. Hier word je ook heel vrolijk van. Deze zanger komt uit Spanje. Ja, dit is Alvaro Soler bij Radio Gelderland.

zin om erop uit te gaan? En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 25.

Ja, en zo kom je erachter dat op zondag de radio echt wel leuk is. Radio Gelderland heb je aanstaan. Leuk dat je erbij bent. We zijn met muzikale cadeautjes bezig. Die delen we uit. Cameron Whitecomb was dat en Kingdom of Fear. De hoofdpunten van het Gelders Nieuws komen er zo meteen aan. En dat doen we na Crystal Clear. Okay.

0: Radio Gelderland.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: 1 minuut over 10:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Varik is het nu 20,1 graden en in Assel bij Apeldoorn 25,3. Het weer in Gelderland, vandaag wordt het tropisch warm met 30 graden. De zon schijnt flink en er trekken enkele sluierwolken voorbij met een zwakke westenwind. Morgen en dinsdag wordt het tijdelijk iets minder warm, maar vanaf woensdag krijgen we weer zeer warme dagen met maxima ruim boven zelfs de 30 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Doetinchem zijn in de nacht van zaterdag op zondag afgelopen nacht dus twee mensen aangehouden na een opstootje waarbij agenten met champagne werden besproeid. De politie was al ter plaatse vanwege een diefstalmelding bij een horecazaak toen de situatie escaleerde tijdens een verjaardagsviering. En de Graafschap speelt de eerste wedstrijd van de competitie uit tegen Helmond Sport, maar de selectie is nog niet compleet. De Doetinchemmers moeten zich nog versterken voor een succesvol seizoen. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Heb je al een plaat aangevraagd? Nee, dat kun je doen tot 2:00 vanmiddag. Heel simpel, neem even een duik in onze platenkast. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En je mag uiteraard ook de Omroep Gelderland app gebruiken om een plaat aan te vragen. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken, zo simpel is het. En straks om 10:45, we hadden het net over het weer, gaan we dat weer eens even uitgebreid doornemen met de mensen van Weerplaza. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben de zon zo langzamerhand wel een klein beetje zat. Ik vind het lekker, maar ik ga ook tijdens de vakantie lekker het bos opzoeken, dus mij hoor je niet hoor.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink, aangenaam.
12: Nee. Nieuwe leesbril nodig?
13: Mijnleesbril.nl.
0: Muziek cadeau.

Bas Kerks bij Radio Gelderland en Lowdown. Ik zit even naar buiten te kijken hier in Arnhem in de Geitenkamp. Maar er zit zo'n hele dikke obesitasduif, die zit hier voor het raam. Nou ja, hij laat ook wat dingen achter die niet zo fijn zijn. Ik ga hem even weg.

zo is het. Zo simpel is het. Ja, zo is het. Als jij nou zo'n muzikaal cadeautje wil uitdelen, laat maar weten, hè, via de site gld.nl/muziekcadeau. Gaan wij in de tussentijd iets moois draaien. Dit zijn de Beatles en When I'm 64.

Beatles en When I'm 64. Ik zit even in de mail te kijken. En mailt iemand iets over mijn jeugd. En dat vind ik dan echt heel grappig. Want dan ga ik dan gelijk nadenken van waar gaat het over? Hoe zat het ook alweer? Hoe woonden wij destijds? Ja, dat vind ik wel leuk. Een appje van René Meijer. René, dankjewel. Ik ga er nog eens even induiken. Ik vind het wel heel leuk dit, ja. Ja, zo zie je maar weer, word je weer met je jeugd geconfronteerd. De Country Klapper, even naar de actuele zaken. Straks om 11:15, dan gaan we een countryliedje gaan we op het podium zetten. Welke wil je horen? Laat het maar weten. Het is heel simpel, even de Omroep Gelderland app gebruiken. En mailen mag ook, andre@gld.nl. Dus dan komt het helemaal goed. En om 11:15 draaien we wellicht jouw Country Klapper op deze zondagochtend. Nog een paar minuten gaan we even naar het weer luisteren van Weerplaza. Het wordt wat warmer de tweede helft van de week. Nou, hoe en wat en waar en wanneer, dat gaan we allemaal van hen vernemen. Laten we nog even een verzoek doen van Ellie uit Wamel. Ellie, dank je wel. Jij zegt dat je Eric Carmen en All By Myself een prachtig liedje vindt. En hopelijk kun je dan ook de lange versie draaien, de albumversie. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want het wordt inderdaad de albumversie van bijna 5 minuten.

0: Ja, dat was hem. Eric Carmen, helemaal de albumversie en All By Myself. We gaan eens kijken bij Floris Lafebe van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, André.
0: Ja, we zitten zo eens even naar buiten te kijken. De temperatuur stijgt al aardig. Wordt een mooie dag vandaag, hè?
1: Ja, het wordt een prachtige zomerdag opnieuw. Het wordt wat warmer dan gisteren. Gisteren hadden we maximumtemperaturen ruim boven de 25 graden. En momenteel is het al 26 graden in de provincie. Veel ruimte voor de zon. Er trekken straks wel wat wolkenvelden voorbij, waar de zon af en toe schel achter kan gaan. Maar tegelijkertijd stroomt er, onder invloed van een zuidelijke wind, ook wat meer warme lucht over de provincie uit, waardoor het vanmiddag zelfs tropisch warm kan worden met 31 graden. En de wind draait dan geleidelijk naar het westen, voert ook wat vochtigere lucht aan, waardoor het vanavond en vannacht wat broeierig kan aanvoelen.
0: Ja, precies. Dat is even goed om te weten. Maar het wordt daarna toch weer iets kouder, hè? Of kouder, maar een paar temperatuur lager. Minder warm, ja, precies.
1: Ja, dat heeft te maken met de windrichting. Die draait komende nacht naar het noordwesten. En daarop zit wat minder warme lucht. En dat zullen we morgen merken. Maar ik denk dat het voor meer mensen morgen een stuk aangenamer is dan vandaag. Met 24 of 25 graden als maximumtemperatuur. Ook morgen en overmorgen flink wat zonneschijn. Er trekken ook wel wat wolkenvelden over. Maar ik denk dat het overwegend droog blijft. Misschien in het noorden van de provincie morgenmiddag een enkele spat lichte regen. Maar elders droog weer met geregeld zonneschijn. En ook dinsdag ligt de temperatuur op een aangenaam niveau van 24 of 25 graden. Onder invloed van een wind uit het noorden. Maar vanaf woensdag breekt er opnieuw een zeer warme periode aan als de wind naar het oosten gaat draaien. Dan wordt er hele droge, maar ook hele warme lucht aangevoerd van het Europese vaste continent. En kan het zowel op woensdag, donderdag en vrijdag tropisch heet worden met 30 graden of meer.
0: Oké, dus ook, maar ook wel vochtig, zeg maar dan? Of valt
1: ja,
0: dat mee?
1: Dat valt op zich wel mee, want de wind die draait naar het oosten. En boven het vaste continent van Europa is het momenteel heel droog. Dus ik denk dat het met de klamme hitte in de loop van de week wel mee zal vallen.
0: Okay.
1: En we krijgen ook niet echt plaknacht de komende dagen, want de temperatuur blijft op

0: veel warmer.
1: Veel warmer.
0: In Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, temperaturen die ruim boven de 35 graden uitkomen.
1: Oh, wow, ja.
0: En in de grote steden van Zuid-Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk was het zelfs een aantal graden warmer dan dat. En Oostenrijk heeft ook twee dagen achter elkaar een hitterecord te pakken gehad. Met zo. 40 graden in Wenen. Dus zo warm wordt het bij ons niet. Maar okay. Die warme lucht komt wel onze kant op.
1: Ja, precies. Nou, dat is dan maar goed dat we daar geen last van hebben. Een klein tikje krijgen we er nog van mee. Floris Lafebe van Weerplaza, dankjewel.

Ja, ik heb vanmorgen een beetje ruzie met mijn computer. Dat is toch wel, is wel een dingetje op deze zondag. Het is al de tweede keer dat er iets vastloopt. Maar goed, dat geeft niet. We gaan hem er zo meteen uittrekken, hoor. Doe in de tussentijd gewoon even een verzoek. Ik kreeg namelijk een verzoek, en dan moet ik even kijken. Dat was volgens mij van Beb Brouwer uit Harderwijk. Hier heb ik er. Beb, dankjewel. Je wilde deze voor Toos Lochtenberg aanvragen. Je schrijft ook, je komt er zo aan. Kijk, dat is goed, hè? Dan kunnen we daar ons alvast op voorbereiden. Of ik het al René Vroge wilde draaien met Alles kan een mens gelukkig maken. Nou, wat mij nu gelukkig kan maken is een computer die doorloopt. Dat is ook fijn, hè? Ja, nou, we gaan zometeen wat boodschappen doen. Het nieuws van 11 uur komt er zometeen aan. En daarna deel 2

0: onder de zon.
1: Dit is Radio Gelderland.
2: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Eng.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. En door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
2: Michel, dankjewel. Goedemorgen, fijn dat je ons gevonden hebt. En meteen vraag ik je om in actie te komen. Je kan namelijk invloed uitoefenen op onze platenlijst tot 2 vanmiddag. Het heet muziekcadeau en je kunt een muzikaal cadeautje uitdelen. Dat mag aan jezelf uiteraard door een plaat of voor jezelf aan te vragen. Maar dat kan ook voor familie, vrienden en kennissen. Laat het maar weten, heel simpel, door even onze site te gaan. gld.nl/muziekcadeau. Je mag me een mailtje sturen. andre@gld.nl en de Omroep Gelderland app gebruiken. Dat is nog handiger. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken, vraag een plaat aan en dan komt hij hier gewoon voorbij. Straks om 11:15 gaan we de countryklappen draaien. Heb je nog een countryliedje wat je graag wil horen? Geef het nu nog even snel door.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
6: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
7: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Muziekcadeau.

Ik moet altijd denken aan Kees van Kooten en de Vieze Man. Ja, dat is een iets andere type dan wat ze hier bezingen, dat wel. The Three Degrees en Dirty Old Man bij Radio Gelderland. Het is 7 minuten over 11. Kom even wat dichter bij de radio.

cadeau. Het is van harte welkom via de mail andre@gld.nl. En neem even een duik in onze platenkast. gld.nl/muziekcadeau. En deel dat muzikale cadeautje uit aan vrienden, familie, kennissen. En dat mag uiteraard ook aan jezelf. De Country Klapper, hij komt er zo meteen aan. Welke hebben we uitgekozen? Ga je zo meteen binnen nu en een paar minuten horen. En natuurlijk onze Duitse klapper. Jazeker, onze muziekekker. Maar daar ga ik je straks nog veel meer over vertellen. Ja, precies. Ik kan me voorstellen, er staan twee zangers in de wachtkamer die willen gaan zingen. Dus dat, ze zijn dan een beetje hun stem aan het opwarmen, dus ik snap dat wel hoor. Het zijn Michael McDonald. Hij heeft tegenwoordig trouwens weer een nieuwe single uit. En dit is die klassieker met James Ingram. Dit is Jamo Be There bij Radio Gelderland.

Heb je zelf die vraag wel eens gesteld? De Bee Gees stelden, how deep is your love? Nou, ik kan je vertellen, die van mij die is heel diep, ja, heel diep. The Country Koppen. Daar is de tijd voor nu. Op Radio Gelderland. Dick Kooi woont in Ridderkerk. Dat is wel buiten onze provincie, maar hij is wel vaste luisteraar. Hij zegt, weet je wat ik nou leuk vind? Die steelgitaar van Pussycat. Die vind ik tof. Wil je die draaien? En die draai ik dan speciaal voor mezelf. Vraag

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Wat mij betreft een van de allerbeste van de Hollies en I'm Alive hier bij Radio Gelderland. Met liefde en plezier gedraaid. 11:57 geworden.
1: Hé, hey André, wanneer komt dan die Deutschen Schallplatten?
0: Nou, die komen er straks weer aan. Om ongeveer 11:45 dan gaan we weer de eerste van de twee muziekekken doen die we altijd op de zondag doen. Welk Duitsstalig liedje mag ik van jou draaien? Nou, heel simpel. App me maar even via de Omroep Gelderland app. En je mag me ook mailen andre@gld.nl. En ik ben op zoek naar mooie Duitse suggesties. Ja, ik ben heel benieuwd waarmee je komt vandaag op deze zonnige zondag. Laat het maar weten, andre@gld.nl of de Omroep Gelderland app even gebruiken om jouw favoriete Duitsstalige liedje door te geven. En dan heb ik hier iets prachtigs van Jannie van Broekhoven. Die vroeg dit aan uit Bemmel. Dankjewel, Jannie. En je schrijft, ja, onze ouders zouden op 13 juni 69 jaar getrouwd zijn. Ze hebben ons destijds 6 kinderen een fijn thuis geboden dat we allemaal mochten groeien tot wie we nu zijn. En daarom deze van Pearl Josephson.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele
2: Toyota Yaris Cross en krijg €1500

0: extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
4: Het is 11:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Nederhemert is het nu 25,3 graden. En in Loenen 27,8. Het weer in Gelderland vanmiddag wordt het tropisch heet met 30 graden. En er zijn flinke zonnige perioden met wolkenvelden. Vanavond blijft het lang warm, vooral in de grote steden, met minima tussen de 16 en 20 graden en weinig wind. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Bij knooppunt Del op de A15 raakte een bestuurder vanmorgen gewond nadat de auto meerdere keren over de kop sloeg en op de zijkant in de berm belandde. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, maar de ernst van de verwondingen is nog onbekend. In Arnhem vond afgelopen nacht een explosie plaats bij een woning aan de Zwanenbloemlaan, waarbij meerdere ramen sneuvelden. Er was één persoon in het huis aanwezig, maar die raakte niet gewond. De politie onderzoekt het gebruik van zwaar illegaal vuurwerk. Dit en meer Gelders nieuws op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Er staat er één lange van bijna 20 minuten op de N310. Dat is Arnhem richting Elburg, tussen afrit Schaarsbergen en Otterlo. De lengte is niet zo gek lang, slechts 2 kilometer. Over een kwartiertje dan gaat de radio een stuk harder, want dan hebben we weer onze muziekekke, een Duitsstalige klassieker. En heb je die al doorgegeven via de Omroep Gelderland-app? Nee, gewoon nog even een berichtje sturen. Je mag me ook mailen, andre@gld.nl. En uiteraard, tot 2 uur deel ik graag dat muzikale cadeautje uit. Vraag een plaat aan voor degene die je een goed wil doen, een hart onder de riem wil steken of een felicitatie. En dat mag natuurlijk ook muziek voor jezelf zijn. Snuffel me even rond in onze platenkast. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau.
5: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
6: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.

Het leven gaat steeds sneller en sneller. Ja. Life is a rollercoaster van Ronan Keating hier bij Radio Gelderland. Ja, soms dan staat de tijd ook een beetje stil. En dan hoor je dit zo boven. Ja, boven Zevenaar in dit geval. Want ik krijg heel veel foto's en filmpjes van dit als geluid, zeg maar. Maar van de Zeppelin. Een heel mooie Zeppelin vliegt er zo boven Zevenaar. En dankjewel voor alle mooie foto's die ik vanmorgen mag bekijken. Het leidt ook wel een beetje af, moet ik zeggen. Maar het zijn ook zulke leuke dingen om te zien. Ja, toch, zo is het. Deze plaat, die heb ik nu klaarstaan. Dat is namelijk Bo van Rob de Nijs. En die wordt aangevraagd door Diana uit Epe. Graag dit liedje voor Cindy om haar te bedanken voor alle goede zorgen. En blijf altijd gezond. En kom nog een keer op de koffie. Ik mis je nu al, liefst Diana. En Lars uit Vaassen die schrijft: hallo André, wil je dit plaatje draaien voor Bo? Ze gaat op vakantie en ze heeft heel goed vakantiewerk gedaan bij ons. Met de groetjes van Renate, Lars en natuurlijk Erik en Diana. Nou ja, de plaat laat zich al raden. Je hoorde hem net al de eerste tonen. Dit is Rob de Nijs en Bo bij Radio Gelderland.

Goed, bij Radio Gelderland komen altijd veel aanvragen voor binnen. In de tussentijd zit ik nog wat foto's van de Zeppelin te bekijken, want het zijn er heel veel die binnenkomen. Dus niet doorheen te komen, om eerlijk te zijn. Maar allemaal heel erg gewaardeerd en dankjewel voor het appen van al die mooie plaatjes op de zondagochtend. Trouwens, even vooruitlopen naar de zondagmiddag. Kan je wel een iets gebruiken? En dan bedoel ik dat je jezelf een extraatje wil geven. Een beetje verwennen. Nou, dat kan, want ik heb hier een cadeaubon liggen van 25 euro. Een giftcard, zoals ze tegenwoordig zeggen. En die kan jij winnen in ons spel De Zinzoeker. Die gaan we na 12 uur spelen. Dan weet je dat in ieder geval. Dus hou je radio aan voor een leuk spelletje op de zondagmiddag. Maar eerst nog even de zondagochtend goed uitgeleiden. En dat doen we onder andere met een verzoek van Mark Willemsen. Hij zei: André, een tangootje op de vroege ochtend. Nou ja, vroege ochtend, het is al bijna middag. Ik zou zeggen, eet er nog gewoon één. Pak een bak koffie erbij. En dans maar even mee met

0: Even een dansje met het warme weer, hè? Gerard Wendland en Tanzen mit mir in de morgen.
1: Hast du nog een Schallplatte?
0: Jazeker, straks om 12:15, dan doen we nog een ronde van de muziekekke. Ik bewaar al jouw suggesties, maar mocht je nog een suggestie in willen dienen, is altijd van harte welkom, hè, via de Omroep Gelderland app. En mij even mailen, André@

gld.nl. Ik kreeg net een heel mooi mailtje van Bernardine Smit binnen. En ik luister hier, zo schrijf je Bernardine, in Huisseling of Husseling. Dat ligt net over de grens in Brabant. Dagelijks met veel plezier naar Omroep Gelderland. En ik zou graag nog eens het liedje Crazy van Patsy Cline willen horen. Dat is een mooi liedje. Patsy Cline zingt met haar prachtige stem. Het lied met zoveel overtuiging. Het is een beetje jeugdsentiment ook. In de zomer een ijsje halen dan bij de plaatselijke cafetaria. En daar stond een prachtige jukebox. En dit liedje, dat heb ik nogal eens gekozen. En dat werd ook gekozen trouwens niet alleen door mij, zo schrijf je, maar ook door de plaatselijke jeugd. Dus die herinneringen, die komen nu op dit moment weer bovendrijven.

Dit kwam uit de plaatselijke cafetaria's Jukebox. Dit van Patsy Cline en Crazy bij Radio Gelderland. Het is 8:08. Straks dus de quiz De Zinzoeker, waar je een giftcard van €25 kan winnen. En we hebben een mooie opgave, muzikale opgave voor. Ik ga het je straks allemaal uitleggen. En ik krijg ook al appjes binnen van André. Het is ochtend, maar ik heb mijn verzoekje nog niet behandeld gekregen. Nee, dat klopt, want er komen er een paar honderd binnen hier altijd. Dus daar moeten we altijd een beetje een keuze in maken. Maar desondanks probeer ik je aanvraag natuurlijk wel te honoreren om even terug te schrijven ook. Dus het komt helemaal goed. Maar we zijn er nog tot 14:00. Dus heb jij nog geen verzoek ingediend? Gewoon even doen.

0: is Radio Gelderland.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Michel, dankjewel. En daarmee is het mysterie van de Zeppelin opgelost. Hij vliegt dus boven Gelderland en is metingen aan het doen. We hebben inmiddels op onze site een aantal foto's geplaatst met het hele verhaal erbij. Dus dan kun je dat op je gemak even op deze zondag rustig lezen. Goed, wat gebeurt er met mijn stem, mensen? Nou, ik ben een beetje onder de indruk, want jij kan een cadeaubon winnen. Ja, €25 heb ik hier voor je klaar liggen. En dan doen we het spel namelijk De Zinzoeker. Moet je een ontbrekende zin uit het liedje halen? Nou, dat lijkt heel makkelijk, maar dat valt toch wel vies tegen, is de ervaring inmiddels. Maar speel gerust mee en verwin jezelf met die cadeaubon.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
7: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
3: Wormskamp. waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
0: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Muziekcadeau.

het is toch een hele fijne potpourri. Mooi woord is dat, hè? Van Italiaans hits Francesco Napoli en Balla Balla. Want zo heet het liedje officieel. Marjan Vonk die stuurde vanmorgen al een appje. Hey, ik heb iets leuks, iets countries, iets nieuws. Kun je dat ook nog draaien? En ja, natuurlijk gaan we dat even doen. Ella Langley en Choose in Texas. Dankjewel voor je appje, Marjan. Deze komt er dus aan. En zometeen, dan is het tijd voor De Zinzoeker. Het spel waarmee je een cadeaukaart van 25 euro kan winnen. Om jezelf gewoon eens even lekker te verwennen. Just

0: Country anno nu bij Radio Gelderland van Ella Langley en Choose in Texas.
1: Hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinzoeker.
0: Nou, iedere zondag dan geven we die giftcard van 25 euro weg... als jij het goede antwoord weet in onze zinzoeker. Nou, waar gaat het om? Ik ga je een fragment van een plaat laten horen. En deze week is dat Tracy Ullman met Breakaway. Ja, dat is een hoop herrie op een vierkante seconde, maar die komt er zo meteen aan. En op een gegeven moment dan zegt Tracy van... weet je wat jullie kunnen? Ik ga even een kop koffie doen. Ja, het orkest is natuurlijk gewoon lekker aan het doorspelen. En we hebben er één zin uitgehaald en aan jou de taak... Wat is die ene zin? App me dat even via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag me ook mailen, andre@gld.nl. En uit de goede antwoorden, dan halen we er een uit. En dan heb je die cadeaubonnen gewonnen. Moet je wel even bij de telefoon blijven zitten. Want even na 1:30 dan ga ik je bellen. En als ik je niet te pakken kan krijgen, helaas. Maar dan gaat die cadeaubon wel aan jouw beurt voorbij. Maar zover is nog lang niet, hè? Eerst maar eens even de antwoorden goed hebben. Dat is het belangrijkste. Die ontbrekende zin uit Breakaway van Tracy Ullman. Welke is dat? Ik ga de grammofoon aanslingeren. Daar gaan we.

Ja, dat was hem alweer. He, weet je het antwoord? Even via de Omroep Gelderland app of via andre@gld.nl draaien wij in de tussentijd Martin Garrix samen met Ed Sheeran.

Hij werkt met de grote der aarde, deze Martin Garrix. Martin Gerrits heet hij eigenlijk, hè. En Ed Sheeran dit keer, hij heeft ook al met U2 gewerkt. Echt fantastische muziek maken ze, waar elektronisch en akoestisch heel mooi samenkomt. Dat doet hij toch goed. En Repeat It hier bij Radio Gelderland. Ja, ik kreeg vanmorgen al een verzoek binnen van Jan Addink. Hij stuurde een foto van zijn kleinkinderen. Dankjewel Jan daarvoor. Merel en Femke, dat zijn de kleindochters. En die hebben ze ter loge gehad vanmorgen. Ja, ze willen iets horen waar ze helemaal blij van worden. Ook al is het zo warm. Ja, toen hebben we een paar platen met elkaar doorgenomen. Want er zijn heel veel platen, heel veel kinderplaten. Die we eigenlijk, ja, die hebben we gewoon niet beschikbaar. Ja, en toen kwam Jan met K3 aan. En toen dacht ik van ja, welke zullen we dan draaien? Wat ik altijd zo grappig vind, dat de teksten van K3... Jan, moet je maar eens opletten. Die teksten die zijn vaak vrij dubbelzinnig. Ik weet, ja, voor de kinderen is het hartstikke leuk. Die gaan helemaal op hun plaat. Maar ook jij, Jan.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja, dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel.

0: Dit is Radio Gelderland. Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
5: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: 4 minuten over 12:30 is het geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In meter is het nu 25,7 graden en in low 28,4. Het weer in Gelderland. Vanmiddag wordt het tropisch heet met 30 graden... met flink wat zon en enkele wolkenvelden. De wind is zwak tot matig uit het westen... en vanavond blijft het nog lang warm, vooral in de grote steden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Aan de Marijkelaan in Putten is vanochtend een heg in brand geraakt... vermoedelijk door brandstichting... Omwonenden zagen kinderen wegrennen en de politie onderzoekt de zaak... terwijl bewoners en brandweer het vuur onder controle kregen. In Eefde heeft Geja een piepklein kikkertje in haar vijver ontdekt... naast de twee kikkers die er al waren. En Edwin die had een bijzondere ontmoeting met een das... tijdens een wandeling door het bos. Nou, dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland-app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. We bekijken ze even. Eén kleine file, die staat op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens met onze oostenburen. Daar is de grenscontrole weer aan de gang. Daar heb je toch alweer een vertraging van 1 minuut of 10. Leuk dat je erbij bent op deze middag. Misschien dat je een beetje aan het brunchen bent. Misschien wat andere dingen aan het doen bent. We zijn verzoekplaat aan het draaien. Tot 2 uur hier in Muziekcadeau. Deel zo'n muzikaal cadeautje uit. En het kan via de Omroep Gelderland app. Of via de site gld.nl/muziekcadeau. Daar kun je een mooie plaat uitkiezen. En daar het verzoek bij doen. En voor de tweede keer laat ik de opgave horen van ons spel De Zinzoeker. Waar je een giftcard, een geschenkbon zeg maar, van 25 euro mee kan winnen.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
1: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerij Gerritsen.nl.
3: Muziek cadeau.

Ja, dat is disco waar je op kan schuifelen, hè? Zo ging dat. Ja, met dit weer kan ik me er wel iets bij voorstellen. Imagination and Music and Lights bij Radio Gelderland. We zijn bezig met de zinzoeker. Je kunt een zin invullen waar Tracy Ullman in dit geval, in het liedje Breakaway, deze niet heeft gezongen. Aan jou de taak om die even via de Omroep Gelderland app aan mij te laten weten. Maak je kans op een cadeaubon ter waarde van €25. Wel even bij de telefoon blijven zitten, want dan bel ik je even na 1:30. Anders dan wil je hem niet. Dat is ook weer zo zonde, hè? Nou, eerst even de opgave. Daar komt hij aan. Even dat ding aan.

Emily Sondé bij Radio Gelderland en Next to Me. Ik zit eens even in de app te kijken. René Meijer uit Apeldoorn die zegt: hi André, goedemorgen. Ja, deze is vanmorgen al gestuurd. Wil jij een liedje voor mij van Maiko draaien? Nummer De Noorderzon. Ik ben al 10 jaar fan van hem. Persoonlijk ken ik jou trouwens nog van vroeger uit de Hezen. Ja, dat klopt inderdaad, want hij beschrijft dan het hele buurtgevoel wat we daar hadden. De grappen is namelijk ook mijn buurjongen, die heette destijds ook Maiko. Nou, dat heet hij nog, maar Maiko. En dat is toch best wel een bijzondere naam, want vaak hoor je Marco, of maar Maiko inderdaad. En het is niet dezelfde Maiko, het is een andere Maiko. Die heeft dan een liedje opgenomen. Ja, ik zit ook steeds te kijken of die in de Sterren NL Top 25 staat. Maar daar staat hij nog niet in. Zullen we nog maar eens een poging wagen om hem erin te krijgen dan? Dat is dan toch leuk? Ja! Yeah!

en het kan me zo zijn dat het in één keer een hit wordt, dit, hè? Maiko en de Noorderzon. Ja, Rutger van Barneveld, die zat ook heel lang met Helena. En in één keer, toen ging deze ook los. Ging allemaal via social media. Dus wat dat betreft, dan liften wij bij de radio dan weer fijn op mee. Ja, toch?

9 minuten voor 1 is het geworden. Straks om ongeveer 10 à kwart over 1. Dan hebben we onze muziekekken. Welk Duits liedje wil jij nou horen? Laat het maar even weten via andre@gld.nl. Dat is natuurlijk het mailadres. En je mag de Omroep Gelderland-app ook gebruiken om een Duitse klassieker door te geven. Misschien om een vrolijke zondagmiddag te hebben. Daar zijn we altijd voor in natuurlijk. Kwart over 1 dus weer onze muziekekken hier bij Radio Gelderland. En natuurlijk die cadeaubon te waarde van 25 euro. We laten voor de derde keer nog de opgave horen van Breakaway van Tracy Ullman. Daar is 1 zin uit. En om kwart over 1 dan kun je nog even puzzelen. Kun je controleren of je het eerder gegeven antwoord of dat ook goed is. Nou, dat is even natuurlijk aan jou wat je ermee doet. Maar desalniettemin even na 1:30, als je dan bij je telefoon zit en je hebt het goede antwoord gegeven, dan maak je ook nog kans op die cadeaubon te waarde van 25 euro. Althans, als ik je ga bellen, dan heb je hem gewonnen. Ja, dat is fijn. Ik heb al gemerkt dat de opgave van vandaag niet heel moeilijk is. Dus dat is fijn. Er zijn er veel goede antwoorden. En dat betekent dus ook dat je, nou ja, ga maar na. Even statistisch rekenen. Je hoeft het verder niet in te vullen. Draaien wij UB40 in de tussentijd. En maybe

Zandvoort hier bij Radio Gelderland en Maybe Tomorrow. Ja, we kennen onze luisteraars natuurlijk goed, hè. Horen we dit, dan is hij er weer. Gerard de Vlieg, Gerard, ja. Hij wilde een plaat voor alle brandweerlieden aanvragen. Dat zijn toch echte helden, de heroes van David Bowie bijvoorbeeld. Dat is een bijpassende plaat. En je schrijft erbij, ja, morgen moet ik om 4 uur weer mijn nest uit. Want dan is mijn vakantie voorbij en mag ik weer gaan beginnen. Nou, geniet dan maar even van deze zondag.

0: Radio Gelderland.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terles om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlesom.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
9: Michel, dankjewel. 2 minuten overeen. Heb je nog geen favoriet Duitsstalig liedje doorgegeven? Nog even snel doen, want wie weet draai ik jouw favoriet wel. Heel snel via de app, de Omroep Gelderland app uiteraard. En je kunt het ook doen via de mail andre@gld.nl. Even na 12:15 trouwens, dan spelen we ook weer voor de 3e keer de opgave van de zin zoeken. Kun je je vorige antwoord nog even controleren. Want er staat ook wat op het spel, hè. Een echte geschenkbon, ter waarde van €25. En die giftcard, die kan jij gewoon winnen als je even na 2:30 aan de telefoon zit, want dan pakken we een goed antwoord eruit. En wie weet bellen we jou wel en kun je jezelf extra verwennen. Hoe fijn is dat?
7: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
10: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nel. Muziekcadeau.

ze zijn van harte welkom hoor. Geef maar door via de app en via de mail. En dat mag via gld.nl/muziekcadeau. En dit is leuk, zeg. Deze hebben we nu in onze muziekcollectie opgenomen. Ben ik

0: zul je wat denken, die heeft hij vast zelf uitgekozen. Maar dat is niet waar.
1: Nee, nee.
0: We hebben daar een muziekprofesseur voor zitten die dit allemaal uitkiest. En weet je waarom dit liedje nou zo fijn is? Ja, ik heb iets met baslijnen in liedjes. Er moet een fijne baslijn in, vandaar dat ik funk bijvoorbeeld heel fijn vind. Maar deze hoort er ook bij uit de film Who's That Girl Causing a Commotion van Madonna. Was niet de allergrootste hit, maar wel een fijn liedje voor de zondagmiddag. En wat ook fijn is, is een verzoek van Ton Gebkens. Dat is onze country-liefhebber. Die voorziet ons altijd van mooie country-muziek. Dat doet hij op de country-avonden. En er zal vast in het najaar er nog wel eentje gaan plaatsvinden. En Ton die zegt van, joh, volgens mij ga jij vakantie, hè? Dat riep je. Laat ik dan ook maar een zomers liedje aanvragen. Gewoon van de Ellis Brothers. Gewoon heerlijk, hangmatje, cocktailtje. En de rest hoef ik je niet uit te leggen.

Ja, daar krijg je toch wel een beetje vakantiegevoel van dit. De LSC Brothers en Oh Laurie bij Radio Gelderland. 16 minuten over 1. Zometeen nog voor de derde keer de opgave van de Zinzoeker. Maar eerst nog even de verzoek van Minnie van Bree. Die is met haar man gezellig aan het luisteren. En haar man die zei, hey Minnie, je moet even een plaat aanvragen van Tangerine. En daar zijn we naar een concert geweest. En we hebben ze gezien bij de beste zangers een tijdje geleden. En daarom zijn we, omdat we ze zo goed vonden, naar dat concert geweest. En vraag dan even dat liedje aan wat Cloud eigenlijk gezongen heeft. Maar wat het in de vorm van Tangerine eigenlijk nog mooier is. Wil je die draaien dan? Het zou mooi zijn. Nou, dan komt hij aan hoor.

0: Daar waren ze helemaal. Tangerine en La Da Da. We kennen natuurlijk van Cloud. En dit was een opname uit De Beste Zangers. We gaan een spelletje doen.
1: De Zinzoeker.
0: Je kunt je eigen antwoord controleren of gewoon meedoen voor een geschenkbon ter waarde van €25. Wie wil dat nou niet, hè? Je kunt jezelf een beetje verwennen, iets extra's kopen of gewoon weggeven. Dat kan natuurlijk ook, hè, als je daar gewoon zin in hebt. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de ontbrekende zin waarvan Tracy Ullman dacht van die ga ik nu eens even niet zingen. Dat jij hem even voor me opschrijft en dan even via de WhatsApp aan mij stuurt of via de mail andre@gld.nl. Ben je er klaar voor? Tracy Ullman en Breakaway, daar gaat het om. Ik ga de grammofoon aanslingeren en aan jou de taak om die ene zin op te schrijven. Daar gaan we, hoor.

en daar moet je het dan toch echt mee doen, hoor. 06-22-22-1342, dat is ons WhatsApp-nummer. Geef het goede antwoord door, blijf aan de telefoon, want... ja, even een half twee, dan ga ik de prijswinnaar bekendmaken... en dan ga ik je even bellen. Dus dan weet je dat alvast. De zinzoeker hier bij Radio Gelderland, wat we iedere zondag spelen. En dit is Bruno Mars.

0: laatste sigaar.
1: Nou, ik ga geen promotie voor het roken maken, maar dat is wel het beeld dat ik hier voor me zie als ik dit liedje van Bruno Mars hoor. En Risk at All. Het is bijna 1:30. De hoofdpunten van het Gelders Nieuws komen er zometeen aan. Maar eerst mensen, we moeten ronde nummer 2 nog doen.

0: Stalige liedjes die ik heb binnengekregen. We kiezen voor een zomerse variant in dit geval. En gaan daarvoor terug naar 1987, naar het Eurovisie Songfestival van dat jaar. Want Ellie die schrijft: Ellie, ik wil wind horen. Ja, dat kunnen we wel gebruiken met deze zon. En las die zonne in dein herz.
1: Die muziek, ik heb op Radio Gelderland.
2: André, dat is top.

0: Radio Gelderland.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Het is 1:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Poederooijen is het nu 27,8 graden... en in Noorddijk, dat is de gemeente Berkelland, 30,6. Het weer in Gelderland, vanmiddag wordt het tropisch heet... met 30 graden, met flink wat zon en enkele wolkenvelden. Vanavond blijft het nog lang warm, vooral in de grote steden... met minima tussen de 16 en 20 graden en weinig wind. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Putten is vanmorgen een heg aan de Marijkelaan in brand geraakt... vermoedelijk door brandstichting. Omwonenden zagen kinderen wegbrengen... en camerabeelden kunnen mogelijk meer duidelijkheid geven. De politie onderzoekt de zaak. De Graafschap heeft in de eerste competitiewedstrijd... tegen Helmond Sport op slag van rust de stand gelijk getrokken... na 1-1. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl... en de Omroep Gelderland-app. Radio Gelderland files en vertragingen op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort heb je momenteel een vertraging van 8 minuten. De zondagmiddag weer Radio Gelderland, waar je veel platen hoort die je hebt aangevraagd. Ik heb nog een half uurtje waarin ik de laatste verzoekplaten voorbij laat komen. Uiteraard gaan we ook even praten met Erik van den Berg, want vanaf 2 uur is hij jouw vriend op de radio tot een uurtje of 6 vanavond. En als ik jou ga bellen, dan heb je het goede antwoord gegeven bij onze quiz De Zinzoeker. En heb je die platenbon gewonnen, hè, ter waarde van €25.
10: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
12: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
12: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Muziek cadeau.

0: Je zou erin verstrikt raken. Simon Webbe en Coming Around Again bij Radio Gelderland.
1: De Zinzoeker.
0: De uitslag, daar is er nu tijd voor. We gaan bellen met Willeke. Willeke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, waar woon jij, Willeke? Dat had ik nog niet gevraagd.
2: In Apeldoorn.
0: In Apeldoorn. Kijk, dat is een mooie plaats. Ik kom er zelf vandaan, dus ik kan het weten wat dat betreft. In welke wijk zit je, als ik vragen mag?
2: In Noord, tegen Wenemaan.
0: Oh ja, dat is een mooi gedeelte inderdaad. Dus,
2: Hommelbrink.
0: Ja, de Hommelbrink. Kijk, zo zie je maar weer. Hè. Willeke, jij had meegedaan aan ons spel, de Zinzoeker. Zullen we gewoon even het antwoord doornemen? Maar voordat we dat gaan doen, jij hebt iets heel moois opgeschreven. Want als jij die bon zo meteen gaat winnen, we moeten nog even het antwoord doornemen. Hè, maar als je die bon gaat winnen, dan had je een mooie bestemming voor, hè, voor de bon.
2: Ja, die is voor mijn vriend Ricardo.
0: Ja, want wat was daarmee gebeurd?
2: Hij is anderhalve week geleden alles kwijtgeraakt. Zijn huis is afgebrand. En al zijn mooie herinneringen aan zijn opa en oma, ouders, zus. Ja, echt alles is weg.
0: Ja, daar heb je weinig digitaal van, hè?
2: Ja, helemaal niks. Dus nee. Hele kleine pleister op de wonden, cadeautje voor hem.
0: Ja, nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hoe is het nu met hem?
2: Ja, beroerd.
0: Ja.
2: Echt chaotisch en in de war en emoties wegdrukken omdat het te heftig is.
0: Ja, precies. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Veel regelwerk komt er nu ook op hem af waarschijnlijk. Ja, precies.
2: Ja, verzekeringen en toestanden.
0: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Nou, laten wij gewoon het antwoord gaan doornemen.
2: Ja.
0: Want, Willeke, wat was de zin die ontbrak die Tracy Ullman niet heeft gezongen?
2: No, I never, never break away from you. No.
0: Ja. Nou, dat zingen, dat gaat je me niet verkeerd af. Laten we hem nog even checken.

0: no, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is goed hoor. Nou, hartstikke goed, Willeke. Je hebt die bon in de lach gesleept voor je vriend Ricardo. Oh, wat fijn zeg. Nou, dat is een kleine pleister op de wonden. Ik zou zeggen, ja, heel veel sterkte voor hem natuurlijk. Succes en ja, dat het allemaal weer toch in een redelijke tijd goed mag komen. Want fijn is het natuurlijk niet. Hey Willeke, dank je wel voor het meedoen. Ik wens jou nog een hele prettige zondag. En dank je wel voor het meedoen, hè?
1: Dank je wel dat je mij hebt uitgelegd.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

fijne muziek uit Zuid-Afrika, hè? Wist je dat? Cloud and Save Me bij Radio Gelderland. Nog even praten met Erik van den Berg, die zit hier tegenover me. Ja, goedemiddag. Zometeen is het weer zover, tot nu.

0: grijpen wij aan om op Radio Gelderland binnenkort, over een week of 5, 6... een totale punkavond te organiseren.
1: Fantastisch, totale
0: aandacht. Dat wordt echt scheurende gitaren. maar er zit ook wel dikker bij. Ik heb zo meteen bijvoorbeeld de Ramones.
1: Oh ja.
0: Nou, dat is best salonveeg.
1: Dat kan wel.
0: Dat kan ook in de categorie rockklassieker wel meedraaien... zonder dat je denkt, nou.
1: Nee, dat is waar. Maar die over 5, 6 weken ga je helemaal los, hè?
0: Dan gaan we helemaal los. En dan mogen er ook obscure garagebandjes uit Arnhem en Nijmegen... als daar nog cassettebandjes van zijn of zo. Kom vooral door met dat soort opnames.
1: Ja, mooi man. Nou, dus, even voor in de agenda. Ja.
0: En we spelen Wie van de Drie. Het is vandaag de geboortedag van... Whitney Houston. En Wie van de Drie, zij staat centraal. En dan denk je, dat is makkelijk. Whitney Houston herken ik uit duizenden. Nou, ik ben ingeslaagd om twee collega-zangeressen te vinden... die eigenlijk nagenoeg hetzelfde zingen als Whitney Houston.
1: Dus echt waar?
0: Je moet nog behoorlijk je best doen om te horen... wie van de drie is de echte Whitney Houston.
1: Ja, hier zo zie je maar weer. De voorbereidingen die zijn weer om door een ringetje te halen.
0: Ik zou willen zeggen, wil de echte Whitney opstaan... maar dat is misschien een beetje cru.
1: Ja, dat kan me voorstellen.
0: Gezien de situatie.
1: Ja, nee, dat is waar. Hé, Erik, succes dan meteen tot een uurtje of 6. Dan is hij jouw vriend op de radio in alle 13 goed. En deze kwam nog binnen van Rob en Caroline uit Wiegel. Of ik deze nog wilde draaien. Het wordt ook de laatste. Johnny, Guitar Watson en A Real Mother for You. Ik wens je heel veel succes. Zoek wat verkoeling in de muziek met Erik vanmiddag. En succes bij een graad of 30.

0: Regio Gelderland. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Voor ons Eastbourne assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden, dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbugs mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Zometeen beginnen we aan alle 13 goed. Ik heb vandaag onder meer voor je.
10: Was als de eerste
9: Maxime.
10: Het klinkt de zomer.
9: En Franklin Brown.
11: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
12: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
13: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
14: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
13: Voor Jensen bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl. Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
15: Jij bent er klaar voor?
16: Ja.
15: Dit is even eng, hè?
16: Dit is vrij eng, ja.
15: Ja, ja, dit is inderdaad vrij eng. Nou, daar gaan we dan. Nou.

0: Red Bull. Boom. Boom, boom, boom, boom. 12:02, welkom bij alle 13. Goed? Ik ben er tot 6:00 met de allerlekkerste gouden ouwe. We spelen Wie van de Drie met Whitney Houston in de hoofdrol. Te winnen weer een aardig prijzenpakketje met chocolade en stickers aardigheidjes. Dat pas later trouwens hoor. En ik neem je 13 keer mee terug naar de hitparade van vandaag in 1978. We kijken ook eventjes naar het nieuws. En de televisie van toen. Zo keken we naar Zo Vader, Zo Zoon. Maar vandaag in 1978 was de aflevering Zo Moeder, Zo Zoon. 4 moeders en 1 zoon. En natuurlijk Gerard van den Berg. Mijn vader. Nee, mensen, dat zei een keer iemand. Is dat jouw vader, Gerard van den Berg? Nee, dat is niet het geval. We zijn geen familie voor zover ik weet. De legendarische Gerard van den Berg en ik. 1978 brengt ons bij diverse soorten muziek. André zei, ja, er zal heel veel disco in de hitparades van toen staan. Nou, dat klopt. Die disco-knijters staan zeker in de hitparade. Maar ook bijvoorbeeld Linda de Souza.
1: Dat was toen, 1978.
0: Met un portugués.

0: Maxime en Franklin Brown. Het was als de eerste keer. Songfestival succes. Halverwege de jaren 90. Het is 8 minuten voor half. Buiten is het warm. En het wordt maar warmer en warmer. Zometeen zal ik je zeggen wat de verwachtingen zijn voor de rest van de dag. En ik heb nog een vraag aan je. Eventjes na 5 uur is er altijd ruimte voor een favoriete top 3. En voor vandaag heb ik nog geen favoriete top 3 genoteerd. Dus als je denkt, nou, ik weet wel 3 echte lekkere gouden ouwe. Laat het eventjes weten via de WhatsApp 06 22 22 13 42. Mogen gouden ouwe zijn uit ongeveer 1960 tot 1990. Een jaartje ervoor, een jaartje daarna. Ik ben het moeilijkste niet. Liefst een beetje afwisselend, dat is wel leuk natuurlijk. Denk er maar eens over na. Wat zouden 3 liedjes zijn? 3 echte lekkere gouden ouwe waarvan je denkt, nou, die passen wel op deze zondagmiddag. Stuur ze maar even op via de WhatsApp. En dan, wie weet, hoor je zometeen jouw favoriete top 3. Komen er meer binnen, bewaar ik ze gewoon voor de komende weken weer natuurlijk. Geen enkel probleem. En ondertussen wordt het buiten maar heter en heter.
1: Een zinderende zomer. Met Radio Gelderland.
0: Het wordt een tropische zondag. En als je naar boven kijkt, dan kun je de Zeppelin zien vliegen. Ik krijg regelmatig nu WhatsAppjes binnen van mensen die me hebben gezien. Mooie foto net gekregen vanuit Radio Kootwijk. De Zeppelin boven het voormalige zendstation.

0: Radio Gelderland.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Voor Cuperusbedden bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
9: Bijna 2:30 geworden. In Elburg, daar is het bijna 30 graden. Daar staan ze op dit moment op 28,8. Stockholm, daar zijn ze er overheen hoor. 30,5 graden daar inmiddels op de thermometer. Het wordt vanmiddag tropisch warm in de hele provincie. Maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Vanavond blijft het nog lang warm. Kijken we naar het Gelders nieuws. In het bosgebied aan de Heumenseweg in Wiegen is vandaag aan het begin van de middag een grote bosbrand uitgebroken. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust. De oorzaak is onbekend. Klein brandje dan. Aan de Marijkenlaan in Putten is een heg in de brand geraakt eerder vanmorgen. Omwonenden zagen na de brand een aantal kinderen wegrennen. En de Graafschap heeft gevoetbald in de KKD. Begon aan het seizoen zwakke beurt. Uit tegen Helmond Sport. Het werd 1-1. Meer nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. En zo meteen heb ik voor je Bob Dylan.
10: I want you. I want you. I want you.
9: And I want you.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoornjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
14: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
15: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fope, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vreden Duitsland.
16: Alle 13 goed. Erik van

0: Am I Losing You Forever van Mai Tai. Inmiddels stromen de Zeppelin-filmpjes en video's binnen. We hebben al een paar hele mooie foto's op onze website en op de app kunnen zetten. Je weet het, of misschien weet je het niet. Dan vertel ik je gewoon eventjes wat er aan de hand is. Er vliegt deze uren een Zeppelin boven Gelderland. Die is opgestegen in Duitsland, in het Ruhrgebied. En die Zeppelin die doet onderzoek naar luchtvervuiling. Dus die moet gewoon rustig varend, zonder veel snelheid door de lucht gaan. En dan worden er overal monsters genomen om te kijken hoe het is gesteld met de luchtgesteldheid. Ook in onze provincie. En dat gebeurt dus met een Zeppelin. Dat ding is trouwens wel vet gesponsord, zag ik. Er zat een enorme reclame op. Nou ja, goed, dat hebben ze goed natuurlijk. Moet ook allemaal betaald worden natuurlijk, ook onderzoek. En dat is een imposant gezicht. Dus mocht je nou een hele mooie film of een foto maken van de Zeppelin, stuur hem eventjes via de WhatsApp bijvoorbeeld op. Ze zijn al hele mooie binnengekomen. Die staan dus op onze website. Deze heb ik je beloofd. Bob Dylan, hier in alle 13 goed. Met I Want You.
1: Undertaker size, the lonesome organ grinder cries.

0: Goed, Bob Dylan, we gaan naar 1978.
1: Dat was toen.
0: 9 augustus 1978, we konden op televisie kijken naar Zo Vader, Zo Zoon. Er waren verschillende varianten van. Het begon altijd, tenminste het is ooit begonnen volgens mij, met Zo Vader, Zo Zoon. Toen kreeg je ook Zo Moeder, Zo Dochter. Vandaag in 1978 presenteerde Gerard van den Berg het programma Zo Moeder, Zo Moeder, Zo Zoon. Ja, moet ik het wel goed zeggen. Er waren 4 moeders en 1 zoon. Niet zo'n hele spraakzame zoon. Het leek er een beetje op als die moeder zichzelf had opgegeven en dat die zoon zeg maar zoiets had van moet dat echt maar? Moet ik nou echt op de televisie alles over mezelf gaan vertellen? Maar goed, uiteindelijk kreeg hij wel een mooie radiocassette recorder in zijn handen gedrukt aan het einde van de uitzending. Dus hij heeft het niet voor niets gedaan. En ik vond het altijd een hartstikke leuk programma om naar te kijken. Het concept is simpel, je doet toch mee. Je wil toch weten wie uiteindelijk de moeder of de vader is van het kind wat daar zit. Ja, dat is helemaal goed. En een leuke jury. In 1978 bestond dat onder meer uit zanger Nico Haak en tekenaar Rien Poortvliet. 1978, we kijken eventjes mee bij de NCRV.
2: Goedenavond, vriendelijk welkom. Zo moeder, zo zoon vanavond.
3: Met 4 moeders.
2: Vriendelijk welkom, dames, in het hokje.
4: De vraag is, helpt moeder A kleren kopen? Of laat ze hem de vrije teugel?
5: Dus ik neem aan dat moeder D de moeder is van Casper.
4: Nee, het is absoluut moeder C.
2: Dank u vriendelijk. Casper, daar zitten ze.
6: Mijn moeder is moeder D.
7: Niet.
4: Oh, nee.
6: Mijn moeder is moeder A.
0: Ja, hij ging nog een beetje lollig doen, Casper. Het was dus moeder A. Hij zei eerst, het is moeder D.

Still the same, Bob Seger en de Silver Bullet Band. Ook die stond vandaag in 1978 in de Nederlandse hitparades, net als Shake daarvoor. We gaan naar 1999. Nu hoor ik de mensen denken dat is te jong voor dit programma, want het is toch alleen maar muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Nee, dat klopt inderdaad. Maar het betreft hier de plaat van Prince met de titel 19.

0: Radio Gelderland.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al!
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen, 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Casper. Zometeen heb ik deze heerlijke rockclassic voor je. Met dat herkenbare begin.
11: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
12: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
13: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De Stip kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
0: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Het goede doel en zwijgen, zelf met z'n over drie. We gaan weer even terug naar 9 augustus 1978.
1: Dat was toen.
0: En elk jaar, daar krijg je wel weer eens nieuwe bekende Nederlanders, nieuwe helden waarvoor we voor die tijd wegen. Zelf met z'n over drie. We gaan weer even terug naar 9 augustus 1978.
1: Dat was toen.
0: En elk jaar, daar krijg je wel weer eens nieuwe bekende Nederlanders, nieuwe helden waarvoor we voor die tijd misschien nog helemaal niet zoveel van hebben gehoord, of die kennen we misschien helemaal niet. In 1978 leerden we Connie van Rietschoten kennen. Hij was een schipper van The Flyer en hij deed mee aan de Whitbread Around the World Race. Oftewel met een zeilboot de hele wereld rondzeilen in wedstrijdverband. Meerdere etappes. Het waren allemaal gesponsorde boten die met de duur betaalde crews aan boord rondzeilden. Behalve

0: de flyer van Conny van Rietschoten, dat was gewoon zijn eigen boot met zijn eigen bemanning. En wat denk je, Conny van Rietschoten wist die wedstrijd te winnen. Later zou dit trucje nog een keer herhalen. Zou hij nog een keer de race rond de wereld weten te winnen. Conny van Rietschoten. Nou, gelukkig zijn de laatste momenten van de Whitbread Around the World Race in 1978 vastgelegd door Avro Sportpanorama. En dat klonk zo.
1: Na 27.000 zeemijlen en 7 maanden racen op een zeiljacht zit het er bijna op. Het kan niet meer stuk. Het enige niet gesponsorde zeiljacht wint de zeilrace rond de wereld. De ontvangst in Portsmouth werd ruim een week later nog overtroffen door het Nederlandse publiek dat eerst in Breskens en later in Rotterdam de flyer en zijn bemanning een ware heldenontvangst bereidde.
0: Ja, zo gaat het in Nederland. Als je wint, dan heb je vrienden. En dus stonden we met elkaar, Conny van Rietschoten en zijn bemanning, op te wachten.

0: De lekkerste gouden ouwe hoor je op zaterdag en zondagmiddag op Radio Gelderland. In alle 13 goed, tot 6 uur. En vandaag speciale aandacht voor de hitparade van vandaag in 78 met onder meer Goldie.
1: Wie van de drie?
0: En natuurlijk spelen we ook vandaag weer Wie van de drie, zoals te doen gebruikelijk op de zondag. En vandaag in de hoofdrol Whitney Houston. Het is haar geboortedag vandaag in 1963. Ze overleed in 2012 alweer. Wat waar is de tijd gebleven, hè? Ik was geschokt, hoor, toen ik hoorde dat Whitney Houston was overleden. Wat rest is de prachtige muziek die ze heeft ingezongen. En velen hebben het geprobeerd om dat te evenaren of na te doen. Nou moet ik zeggen, er zijn best wel een aantal zangeressen die dat op een geweldige wijze doen. Ik heb twee van die zangeressen gevonden. En Whitney Houston zelf. En nu is aan jou de vraag natuurlijk. Wie is de echte Whitney Houston? Is dat mevrouw A, is dat mevrouw B of is dat mevrouw C? Ga er even voor zitten. Zet de radio even een klein beetje harder. Luister heel goed, want het zijn maar minieme verschillen. Maar pik jij de echte Whitney Houston eruit in Wie van de drie? Luister.

0: B.
1: Your way, so I'll go, but I know.
0: C.

Ja, zeg hem eerlijk. Ze doen het alle drie werkelijk fantastisch. Maar eentje is slechts de echte Whitney Houston. Welke is dat? 06 22 22 13 42 voor een WhatsApp-bericht aan de studio. En als je er nog eventjes over wil nadenken, over een klein half uurtje ga ik het nog een keer herhalen. Dus als je het nog niet helemaal uit bent, luister het zometeen gewoon nog een keer.

0: Alle 13 goed op Radio Gelderland.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
10: Bijna 3:30. Het is warm in Arnhem, daar is het 30 graden precies. In Terschuur zitten ze al op 32,1. Het blijft warm, ook vanavond lange tijd. Lekker warm weer kun je buiten blijven zitten. Er trekken af en toe wat wolken over, maar warm, dat blijft het. Blik op het Gelders nieuws. Bij een opstootje in de Grutstraat in Doetinchem zijn vannacht 2 mensen aangehouden. De onrust ontstond rond middernacht nadat agenten met champagne waren bespoten. Er werd een feestje gevierd, iemand wilde champagne ontkurken. Die ontkurkte de champagne, spoot wat vrienden onder, maar ook de agenten, die waren daar niet van gediend. Aan de Marijkelaan in Putten is vanmorgen een heg in brand geraakt. Omwonenden zagen een aantal kinderen wegrennen en toen brand. Dus waarschijnlijk is 112 in dit geval. Meer nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen, halt mich! Herbert Grönemeyer. In alle 13 goed.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: voor ons M-Line assortiment. Bezoek slaapspecialist Drempt of slaapspecialistdrempt.nl. Alle 13 goed. Erik van den Berg.
1: Zo, ik ben klaar. Zit u

Herbert Grönemeyer en halt mich 4:08 geworden. Ik heb een grootheid voor je. Martha Reeves zometeen. Natuurlijk met de Vandellas. Motown-ster, Honeychild. Prachtig lied, ga ik zometeen laten horen. En zij is inmiddels 85 jaar. Ze zit niet achter de geraniums. Je kunt er nog steeds boeken. Je kunt nog steeds vragen of ze komt zingen. En dat hadden ze bedacht in Amerika. Want je weet, bij elke sportwedstrijd in Amerika wordt voorafgegaan door het Amerikaanse volkslied. En als het even kan, wordt er een goede zanger of zangeres uitgenodigd om dat volkslied te zingen. Dus hadden ze bedacht, we gaan Martha Reeves vragen of die eens eventjes bij ons bij de start van de wedstrijd het Amerikaanse volkslied wil zingen. Nou, ze gaat inmiddels viral. Dat is omdat het gewoon echt verschrikkelijk slecht klonk. Gelukkig hebben we de opname. Ik kan het je even laten horen. Martha Reeves zingt het Amerikaanse volkslied. En op de achtergrond zingen er ook nog twee dames met cowboyhoed ook nog mee. Dat werkt ook niet in de goede richting. Die voegen er ook niks aan toe. En met z'n drieën lijkt het ook helemaal nergens op. Luister.

0: Het lijkt wel een wedstrijdje hard zingen, hè?
1: Who's brought stripes and bright stars through the perilous.
0: Ik weet niet waarom zij dan gaat proberen net iets anders doen dan die twee anderen. Als ze dan met z'n drieën een beetje hetzelfde zouden zingen, maar...
1: We're so gallantly streaming. And the rocket's red glare.
0: Dit is Martha weer. Die twee achtergrondzangeressen staan nu ademloos toe te kijken wat er gebeurt.
1: Still there.
0: Nou, dat gaat toch een tijdje. Wacht. Martha Reeves, 85. Hier in betere tijden met de Vandellas. Honey Child.

0: Feel So Real, Steve Arrington. Het is warm. Het warmste is op dit moment in het gedeelte Zelhem-Hengelo. Boven de 31 graden. Brummen 30,8. Lochem 30,5. Maar Ermelo 30,2. Doet ook hartstikke goed mee natuurlijk. Hè. Vandaag gaan we 13 keer terug naar de hitparade van vandaag in 1978. Tijd voor Barry en Eileen.
1: 1978.
0: Summer Wine.

0: Brits duo, maar ze woonden in België. Barry en Eileen, Summer Wine. Zij stonden natuurlijk ooit op nummer 1 met If You Go. En dit was ook een mooie zomerrit in de zomer van 1978. Bericht uit Apeldoorn van Rob Gort. In Apeldoorn is het ook niet koud. Thermometer op dit moment 32,5.
1: Wie van de drie?
0: We houden het hoofd koel en we spelen gewoon lekker Wie van de drie. Drie keer Whitney Houston. Dat wil zeggen drie keer een song. En één van de drie dames is slechts Whitney Houston. Ik vind het zelf best moeilijk. Maar ik kreeg ook een bericht binnen van... Nou, het is mij wel duidelijk wie Whitney is. Die andere drie, andere twee, dat zijn gewoon prutsers. Dat zijn wannabes. Die kunnen er niks van. Nou, niks. Dat zou ik toch ook niet willen zeggen. Maar goed, één van de drie is slechts Whitney Houston. Als je het weet, stuur je een WhatsApp-berichtje. Dan ga ik er zometeen alle winnaars in de hooghoed gooien. En één van de goede inzenders die ga ik belonen met een leuk verrassingspakket. Met onder meer chocolade en natuurlijk de stickers van alle 13 goed. 06 22 22 13 42, dat is ons WhatsApp-nummer.

0: Radio Gelderland.
1: Hey ondernemer.
2: Hallo?
1: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu.

0: Bol.com/zakelijk.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
10: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polsterweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
9: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Zometeen geeft Paul Eduard antwoord op de vraag: is er vanavond nog wat te doen?
14: Er speelt vanavond in het buurthuis een band. Kom op, dan gaan we daar nou dansen.
15: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder 1 dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen.
0: Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdrempt.nl voor meer info.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
16: Voor magnitude bedden bezoek slaapspecialistdrempt of slaapspecialistdrempt.nl. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties. Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Lou Reed's Perfect Day. Je zou kunnen zeggen, het is vandaag een perfect day, maar ik denk dat velen van ons het toch wel net eventjes een paar graadjes te warm vinden op dit moment.
1: Top op, topper.
0: We duiken het archief van AVRO's Top op in. We komen terecht in 1988. Begin van het jaar. Het programma werd gepresenteerd die keer door Bas Westerweel. En hij had gasten in de studio, zoals te doen gebruikelijk bij Top op. Naast de videoclips natuurlijk ook live optredens, die veelal geplaybacked werden natuurlijk. Te gast de zingende broers Bros.
2: In de studio nu Bros. Welcome to the studio, Bros. Who is, who are Bros?
3: Yeah, I'm Matt and I sing.
2: Yeah, and you are?
4: I'm Craig and I play the bass.
2: Of your singles that Matt sings because he can't play drums. Tell me.
3: Yeah, I mean, I can sing, but, you know, I can't play drums. This is my brother's job. I've got groove though.
2: Thank you. And Luke plays drums because he can't sing.
3: Yeah, I play the drums. I mean, I sing the show and that's about it though. Yeah, I play the drums.
2: Okay, thank you very much. Thank nice you. To have you here in the studio. Yeah. You're going to perform now.
4: Great.
2: Okay, the Brosters, when will I be famous?

0: Ja, helemaal tot het eind. De hot, hot, hot Buster Point Extra. Ja, dat is wel lekker passend bij het weer, zeg.
1: Wie van de drie?
0: We gaan Wie van de drie spelen. En dat doen we met Jan Lammertink in Delden. Ik heb al even contact gelegd met Jan. Tenminste, volgens mij is het gelukt. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Erik.
0: Jij gaat zo A, B of C zeggen. Oh, jij gaat mij vertellen wat de juiste Whitney Houston is.
2: Ik dacht antwoord op nummer B.
0: Jij dacht de tweede. Nou, laten we eens even doorlopen dan.
2: Ja.
0: Ah, deze doet het wel hartstikke goed, hoor, deze dame.
3: B.
0: Ah, dit is dus jouw keuze. Jij zegt de tweede, dat is ze, hè?
2: Ja.
0: Ah, die klinkt wel heel plausibel. En dan hebben we er nog eentje. Mevrouw C. Nou, het was voor mij toch wel aardig moeilijk. Tenminste, ik heb ongeveer 20% mensen die zeiden A, ongeveer 20% zei C. En de overgrote meerderheid was het met jou eens. We houden het op B, Jan, hè?
2: Ja, zeker. Ja, maar niet best.
0: Sorry, wat zei je, Jan?
2: Ik ben hier verleden naar de bodyguard geweest.
0: Ah, kijk eens. Hey, dus. Het is hartstikke goed, Jan. We gaan een heel lekker pakketje voor je samenstellen met chocolade. Er zitten wat stickers bij, wat aardigheidjes van Radio Gelderland. Dus het komt met gezwinde spoed richting Delden.
2: Mooi, dankjewel.
0: Leuk.
2: En jij nog een fijne uitzending.
0: Gaat lukken. Ik ga nog even door tot 6 uur, Jan. Tot de volgende keer.
2: Oké, ik heb nog één vraag.
0: Nog één vraag. Nou, vertel.
2: Dat appen van Dempo, van hoe lang moet dat gebeuren?
0: Ja, je moet nog eventjes je adres doorgeven.
2: Ja, dat klopt. Voor wanneer?
0: Als je het voor 6 uur doet, zou het wel fijn zijn.
2: Oké.
0: Hartstikke goed, Jan. Hey, bedankt, tot de volgende keer, hè.
2: Tot ziens.
0: En hier is de dame wiens geboortedag het vandaag dus is. Whitney Houston.

0: Ach, wat een mooie stem, hè. Wat jammer dat ze ons is ontvallen al in 2012. I Will Always Love You, Whitney Houston. Zij speelde de hoofdrol vandaag bij Wie van de Drie. Zo direct een blik op de thermometers. Nou, die wijzen alleen maar tropische waarde aan.
1: Radio Gelderland. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
7: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
8: Mijnleesbril.nl.
6: Voor Pullmanbedden bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
0: Het is bijna 16:30. In Barneveld 32,5. In Apeldoorn 29,5. In Heukelum, West-Betuwe, 28,5 graad ook. Het is warm en het blijft nog heel lang warm vandaag. Vooral in de grote steden. En er staat daarbij ook nog eens een keer heel weinig wind. Gaan we eens even kijken naar het nieuws. Aan de Landeweert in Didam zijn vanmiddag meerdere gedumpte jerrycans aangetroffen. De brandweer heeft metingen verricht en de jerrycans, 9 stuks, verspreid uit elkaar gezet. Een gespecialiseerd bedrijf komt om de jerrycans af te voeren. We weten niet wat het is. Ik vermoed drugsafval. Maar dat zeg ik vanuit de studio gezien, hè. In het bosgebied aan de Heumenseweg in Wiegen is vandaag brand uitgebroken. Grote bosbrand. De brandweer heeft de brand inmiddels wel onder controle. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En ik heb zo meteen nog deze voor je. En nog andere. Barry Manilow.
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
10: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
11: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
13: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
14: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
14: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
15: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
16: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
17: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
18: Ja, we zijn weer terug.

Copa at de Copa Barry Manilow. Alle 13 goed, zometeen nog weer eens een keertje terug in de tijd naar vandaag in 1978. Het was onder meer de tijd van de disco, maar zeker ook de tijd van de punk. Ja, de Ramones zometeen voor. En het Polygoonjournaal over het fenomeen punk. Maar eerst Johnny Rivers, Memphis.

0: Johnny Rivers en Memphis.
1: Dat was toen.
0: Ik pak even de vergeelde krant van toen erbij. We zitten op 9 augustus 1978. Vitesse heeft in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen gespeeld tegen de West-Duitse kampioen FC Köln. Het werd 0-2 voor de Duitse kampioen. 6500 mensen kwamen er op Nieuw Monnikenhuizen kijken naar de wedstrijd tegen de Duitse kampioen. In Heerenveen, Friesland, daar wordt een wondertelefoon gepresenteerd. Een experiment van de PTT. Wat kan die telefoon? Waarom is het een wondertelefoon? Nou, het is niet alleen een telefoon. Het kan ook fungeren als wekker. Verder kunnen moeilijke nummers vervangen worden door korte nummers. Dus dat je een soort voorkeuze instelling had. 1978, hè? Alles was nog nieuw in de wereld natuurlijk. En op de voorkant van de krant staat een medewerker van de KLM. Wat is er gebeurd? De KLM DC-9, de KLM DC-9, de City of Arnhem, is gekaapt geweest. En het personeel van de DC-9 heeft de kaper weten te overmeesteren in samenwerking met wat passagiers. En in 1978 hadden we dus een enorme house aan muziekfilms. De disco was populair en je had natuurlijk de punk.
2: De rage voor deze op rock and roll voortbordurende muziek en alles daaromheen heeft in de hoofdstad geleid tot de vestiging van een punkwinkel die over gebrek aan belangstelling niet te klagen heeft. De clientèle die de symbolen van de rage, zowel in kleding als uiterlijk, uitbundig etaleert, vindt in deze winkel alles waarvoor ze belangstelling heeft. Punk ontstond in de sloppen van de Engelse grote steden. Jongeren verzetten zich tegen hun sociale achterstand met een agressief geluid op eigen gemaakte instrumenten, zonder veel techniek of muzikaliteit.
0: Nou, ik weet het niet zeker, maar volgens mij hadden de Ramones geen zelfgemaakt instrument, hoor. En waren die ook best wel een beetje muzikaal.

70. The Ramones, I Wanna Be Sedated. En binnenkort, over ongeveer een week of vijf, dan gaan we hier een avond lang op Radio Gelderland helemaal terug in de punktijd. Want dan staan we stil bij het feit dat het punk 50 jaar geleden als fenomeen ontstond. En er kwamen heel wat grote bands, maar natuurlijk ook heel veel kleine bandjes. Dus mocht je ooit in een punkbandje hebben gezeten en mocht daar nog iets van te horen zijn op bijvoorbeeld een cassettebandje, laat het vooral eventjes weten, want we zijn op zoek natuurlijk naar geweldige punkopnames, het liefst een beetje van lang geleden. En uiteraard hoor je de grote namen van de punk die avond ook voorbij komen, zoals de Sex Pistols, de UK Stubbs en de mannen van de Ramones zullen zeker ook van de partij zijn. De Bips. Speed Twins uit Arnhem. Komt allemaal voorbij. Punk op Radio Gelderland, daarover later veel meer.

0: It's Only Just Begun, Solution. Even nog een klein huiskamerspelletje. We gaan naar Instrumentaal Fenomenaal. En mijn vraag erbij is, weet iemand nog bij welke discjockey die muziek hoort? Bij wie is dat onlosmakelijk verbonden?
1: Instrumentaal Fenomenaal.
0: Deze klanken.

0: Ja, wat een heerlijke tune was dat, hè? Daar moet je dan heel expressief overheen praten. Nou, dat was wel besteed aan Joost ten Draaier. Even een klein stukje. Kijken of ik dat even kan laten horen aan je.
1: Nee, daar hadden we niet over. Dat was de binnenkomer van de Beatles. En dat doen we zolang de voorraad steekt. Hoeveel nummers hebben de Beatles opgenomen eigenlijk?
0: 1972, dit.
1: LP'tje of 12? 10, 12 LP's, de Beatles? 10? Zeg het maar. 18 LP's? Ja, met verzamelingen en zo, hè? Nee, echt originele nieuwe LP's. Ik dacht 12 of 13.
2: 16.
1: Ja, het weegt wat. Er zit een meneer naast met alle Beatle-platen, zegt hij. Alle Beatle-platen die we hebben. Nou ja, allemaal. Hè, wat? Ja. Hij komt vaak op bezoek. Ja, ik draai ze ook veel, hoor. Beatles, prima groepje. Oh, wat voor wat, hoor. Iedere dag om 6 op de NOS. Uitsluitend en alleen op FM te genieten. Dank u wel. En de draadomroep niet te vergeten.
0: Willem van Goot, oftewel Joost en Draaier. Eerst op de zeezender. En later natuurlijk bij Hilversum 3, hè. Voordat de avondspits ooit begon, had je Willem van Koot. Rond Edenstein. Ready for the world. Hier in alle 13 goed. Oh, Sheila.

0: Radio Gelderland.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
10: Mijnleesbril.nl.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange Zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Zo meteen het trap van het uur af met Plastic Bertrand. Dat doen we op verzoek van Jeroen. Ça plane pour moi.
13: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
14: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
15: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
16: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
17: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
18: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
17: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
18: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
19: Alle 13 goed. Met Erik van der

mocht je een beetje zijn ingeslapen aan het eind van de middag, dan ben je weer wakker dankzij Plastic Bertrand en Sa Plan Pour Moi. Even wat rust, even ademhalen, want we krijgen de favoriete top 3 van Mike. En Mike die heeft mooie muziek uitgezocht. En ook wat rustigere muziek dan Sa Plan Pour Moi. Hoewel dat ook wel een beetje meezingen is. Er zit wat emotie in. Het is een mooie top 3. Zijn eerste keus, André Hazes, een beetje verliefd.

Ja, Mike, die heeft smaak. Die heeft twee prachtige nummers uitgekozen voor zijn favoriete top 3. En dan hebben we er nog één te goed. En die valt in diezelfde categorie. Schitterend. Samen zijn. Willeke Alberti. MUZIEK

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

0: minuten of half zes geworden. Alle 13 goed op Radio Gelderland. We gaan weer eventjes naar augustus 1978. Op het circuit van Zandvoort waren ze op deze dag in 1978 druk met de voorbereidingen van de Grand Prix van Zandvoort. De Formule 1 Grand Prix werd weer gehouden. En het was de tijd van de grote namen uit de jaren 70 in de Formule 1. Zoals Emerson Fittipaldi, John Watson, Niki Lauda, Ronnie Peterson, Mario Andretti, Gilles Villeneuve. Volgens mij deed Jan Lammers niet mee in 78, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd, hè. En de voorbereidingen waren in volle gang met een aantal opvallende zaken, zoals de verkiezing van de Miss. De Miss die de beker mocht uitreiken uiteindelijk aan de winnaar.
1: Donderdagavond zijn de meeste coureurs in Hotel Bouwers te vinden, zoals hier Mario Andretti en Ronnie Peterson. De reden van deze feestelijke gebeurtenis? De verkiezing van Miss Grand Prix 1978. Vrijdagochtend, even na tienen, geeft Ed Zwart het sein dat er met de training kan worden begonnen. Wagen nummer 1 is een Brabham en behoort aan Niki Lauda, de wereldkampioen van 1975 en 1977.
2: Lauda, ze moeten zweifelzonen nog een goede herinnering aan Zandvoort hebben, voriges jaar.
3: Ik heb de laatste 2 jaar gewonnen, maar dat hilft me leider niks voor dit jaar. Ik bemühe hier punten te maken, maar ik geloof niet dat man Andretti nog reinholen kan.
0: Ja, hij zegt, ik ben hier om punten te holen, ik wil punten halen. Niki Lauda, de Oostenrijker, meervoudig wereldkampioen. Hij zegt, ja, dan moet ik wel Andretti inhalen. Dat kon wel eens een keer lastig worden. Nou, dat had hij goed gezien. Niki Lauda werd namelijk derde bij de Grand Prix van Zandvoort in 1978. Tweede werd Ronnie Peterson en eerste Mario Andretti. En die zou trouwens later ook nog de eerste Amerikaanse... laatste Amerikaanse wereldkampioen Formule 1 worden. 1978, hè? Ze zullen in Amerika wel denken, want dat wordt er dan wel weer een keer tijd voor.
4: 1978.
0: In dit parade, Paul McCartney en Wings. Deliver your children.

0: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicure praktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
2: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Het is precies 6:30. In Haafden, gemeente West-Betuwe, 28,3 graden. In Voorst, 31,2. Nog, het is hartstikke warm. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht liggen de minima tussen de 16 en 20 graden. En er staat weinig wind, dus helaas kun je het raam wel openzetten. Maar toch dat het nog steeds niet lekker door. Morgen wordt het wederom zomers warm met 25 tot 28 graden. Aan de landenweer in Didam zijn vanmiddag meerdere gedumpte jerrycans aangetroffen. De brandweer heeft metingen verricht en de 9 jerrycans verspreid. Een gespecialiseerd bedrijf is opgeroepen om die jerrycans nu te gaan afvoeren. In een bosgebied aan de Heumensweg in Wijchen is vandaag brand geweest. Grote bosbrand. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen de lekkers voor het laatst en het wordt deze. Een certain smile van Dudde.
5: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
6: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
5: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
7: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
8: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Vopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Zondag op Radio Gelderland. Ik heb al K3 gehoord bij André. Ik heb de Ramones gedraaid. Dan zitten we toch gewoon in de punk. En nou gewoon weer de dames. Love, you're the greatest lover. De allermooiste van de dag draai ik zometeen als allerlaatste. De. En als je dat niet kent, dit zit er ook in dat nummer. Jules Holland achter het klavier. Ah, dat wordt lekker.
1: Dat was toen.
0: Bovendien pak ik de lange versie. Dat duurt een minuut of 6, 7. Dus dat wordt er genieten. Eerst nog één keer terug naar augustus 1978. In de krant lees ik onder meer dat er een mini-aapje is geboren in Aaphul, Apeldoorn. Er is voor het eerst een springtamarin-aapje geboren. Uiteraard een schattig foto van een mini-aapje met een verzorgster in de krant geplaatst. Verder zie ik dat er in Arnhem gesprekken gaande zijn over de fusie van de ziekenhuizen. Maar zoals het gaat bij fusies, dat duurt altijd heel wat. Er moet altijd geruzied worden over van alles en nog wat. Dus is die fusie vooralsnog afgesprongen. Raar woord in de kop, afgesprongen. Ik zie nog de programmering van Hilversum 3. Vandaag in 1978 kon je luisteren naar Gerard de Vries. Hij draaide op verzoek. Het programma Boter, Klaas en Prijzen. En onder meer ook de Hugo van Gelderen Show. En in 1978 dronken we nog Chalk.
2: Chalk is een heerlijke frisse chocoladedrank in een handig pakje met rietje.
3: Ik chalk vooral bij mijn huiswerk. Ik chalk altijd op het voetbalveld.
0: En wat een aantal trends. Disco, punk en sportieve trends hadden we ook. We gingen windsurfen.

heb nog even een opmerkelijk sportbericht voor je uit Brazilië. Daar maakte een voetballer een belangrijk doelpunt in een belangrijke competitie. Hij scoort en dan gaan ze helemaal uit hun dak natuurlijk. Hij rent naar zijn vent, springt over de reclameborden om met de vent zijn doelpunt te vieren. Hij springt dus over die reclameborden, maar hij weet niet dat achter de reclameborden ook het gat is met een trap naar beneden naar de catacombe. Dus hij springt precies over het verkeerde deel over die omheining. Nou, hij kukelt naar beneden. Hartstikke veel pijn. Hij krabbelt wel weer omhoog. Komt hij boven? Wat blijkt, is het doelpunt in de tussentijd afgekeurd door de scheidsrechter. Hij gaat nog terug naar het veld, probeert verder te spelen. Maar goed, blijkt hij ook nog geblesseerd te zijn geraakt. Komt hij terug naar de kleedkamer. Geen doelpunt, wel geblesseerd geraakt. Wat een

The Miracles, The Tracks of My Tears. Ik heb er nog eentje voor je vandaag in alle 13 goed. Ik heb de lekkerste weer voor het laatst bewaard, ook op deze zondagmiddag. We gaan naar de Britse band De. Die hebben één grote hit gehad. Met name in Nederland populair geweest, die plaat trouwens. Uncertain Smile. Het is een nummer wat ze al eerder hadden opgenomen, maar in 1983 opnieuw werd uitgebracht. Het nummer wordt vooral geroemd vanwege de piano-solo die erin zit, gespeeld door Jules Holland. Die kun je kennen van de Britse televisie. Daar is hij vaak te zien achter zijn keyboard. En Uncertain Smile werd een redelijk grote hit in Nederland, zowel in de top 40 als in de nationale hitparade, als in de top 50. Maar buiten Nederland, zeer bescheiden succes voor deze toch prachtige plaat. Uncertain Smile, De. Hele fijne avond.

0: dames en heren in het land. Wij gaan afscheid van u nemen. Hartelijk bedankt voor al uw hartelijkheid. Dag.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Voor Treka-bedden bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: Lekkere muziek, een lekker bakkie en jouw heerlijke zelf. Op de koffie, op Radio Gelderland. Iedere werkdag van 9 tot 12.
1: Radio Gelderland.
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Oyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

jaar van zo. Je zult wel denken, wanneer gaat het nou eens een keertje over mij? Nou, van maandag 10 tot en met vrijdag 15 augustus... draait wat ons betreft alles om jou. De Week van de Luisteraar komt er weer aan. Wat wil jij nou graag horen op de radio? De Week van de Luisteraar. Nu al zin in.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

ogen dicht, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

zin om erop uit te gaan? En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland. Non-stop muziek.
2: I've heard people say that too much of anything

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. En ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een stressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië, dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt

0: neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Met een machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland en daar kregen ze asiel. Temi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin vier keer de Col d'Aise werd beklommen, verzocht de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen wint de bergtrui. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. En Groningen versloeg Utrecht met 2-1. Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Dan nog het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden, binnen zit Mieke van der Wij.
2: Toen ik over een brug reed vandaag, sprongen de tranen me in de ogen. En ik dacht aan Marsmans beroemde gedicht, Denkend aan Holland. Zag ik smalle stroompjes, traag door oneindig laagland gaan. En de rijen verkoolde populieren als ile pluimpjes aan de einde staan. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De richtingenstrijd in de Democratische Partij in Amerika lijkt losgebarsten met de overwinning van Abdul El-Sayed in Michigan. Hoe breng je atleten respectvol in beeld? En dan gaat het vooral over de vrouwelijke atleten. Niet te veel inzoomen op borsten en billen bijvoorbeeld. Er zijn nu nieuwe richtlijnen. En Mavis Staples treedt morgen op in het Concertgebouw. Al 75 jaar staat zij op de planken. Shirma Rouse is fan. En de tweede genomineerde voor de Hebban debuutprijs is Cees van der Boom. Hij schreef Witte paarden en blauwzuur. Hem bespreek ik ook, maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 9 augustus.
3: Holy shit. Oh my god, man.
2: Veel Canadezen weten niet wat ze meemaken.
3: Look at how high those flames are.
2: In de provincie British Columbia is de noodtoestand afgekondigd vanwege hevige natuurbranden.
4: Conditions are extremely dangerous and changing minute by minute.
2: Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, ook deze vrouw.
5: The smoke that I saw.
2: Ze mag niet terug naar huis, ook niet om huisdieren op te halen.
5: The cops had it blocked off and they weren't gonna let me go in. And I said, my house is right up there, my animals are up there, I have to get them out.
2: En dan naar de Duitse autobaan. In 4 deelstaten mogen vrachtwagens nu ook op zondag de weg op.
6: U zult het ongetwijfeld gaan merken. Vrachtwagens nemen meer ruimte in beslag. Dus de kans op files is groot.
2: Reden voor de maatregel, de lage waterstand in de rivieren.
7: Voor containers en voor stukgoederen is dit een prima oplossing. Die goederen kunnen makkelijker over de weg dan bijvoorbeeld droge bulk zandgrind.
2: Voor automobilisten zijn al die vrachtwagens minder fijn.
8: Man merkt heute auf jeden Fall schon deutlich den Unterschied, dass halt die Straßen viel voller sind, dass man halt langsamer vorankommt.
2: Maar deze Nederlander begrijpt dat het nodig is.
9: Ze moeten wat proberen, we hebben een probleem. In ganz Europa is er een probleem met wassen.
2: Gelukkig viel de drukte vandaag op de meeste plekken nog mee.
10: Ik denk dat we heel veel mazzel hebben gehad.
11: Goede timing qua vakantie in ieder geval.
10: Perfecte timing, ja, kan niet beter wat dat betreft.
2: In eigen land kwam iets bijzonders overvliegen. Geen zorgen, het was niks gevaarlijks.
12: Het zijn niet de Russen.
13: Nee, zeker niet.
12: Nee.
2: Het was geen vogel, geen vliegtuig, maar een zeppelin.
14: Geweldig, toch? Dat zie je niet vaak, hè? Zo dichtbij. En een paar keer over ons dorpen.
2: Het luchtschip vloog uren rond om de luchtkwaliteit te meten.
13: Voornamelijk omdat hij gewoon lekker langzaam kan vliegen, zodat je met heel veel detail kan meten. En aan de andere kant, het is ook veel groener dan met een vliegtuig.
2: Voor veel mensen was het een hele happening.
15: Ik ben op vakantie in Leersum en ik wou de zeppelin wel een keer zien. Nou, ik heb nog nooit eerder een zeppelin gezien.
2: Dan naar Demi Vollering, die eerder nog dit zei.
16: Ik ben niet verlegen om groots te dromen.
2: De wielrenster ging dit jaar vooral voor 1 titel.
16: Het eerste doel wat je opschrijft is toch gewoon de Tour de France.
2: Die houding heeft haar ver gebracht. De Nederlandse won voor de 2e keer de Tour de France Femme.
17: Vollering has gone absolutely flying up the initial ramps of this climb.
18: Ja, en dan kraakt zij, Nieuwje Doma.
19: En die lacht, ja, die gaat van oor tot oor. Het past bijna niet op haar gezicht, die lacht.
20: She wins the Tour de France Femme Evink Zwift. And she does it with a statement performance.
21: Fanny, Vollering.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
22: Chapeau Demi Vollering.
1: In de media.
2: Ja, de krant van morgen is alvast ingezien door Levi van Eck.
23: De RDW wil dat auto's waar een terugroepactie voor geldt allemaal worden gerepareerd. Zo niet, dan moeten die wagens niet meer door de APK komen of nog van eigenaar kunnen wisselen, is te lezen in het AD. Vorig jaar kregen 400.000 automobilisten een melding dat hun auto een potentieel gevaarlijk mankement heeft. 1 op de 3 autobezitters negeerde de terugroepactie en liet het probleem niet kosteloos verhelpen.
2: De RDW wil van die vrijblijvendheid af. Het gaat niet om een losse handgreep van een dashboardkastje, maar om mankementen die een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid, zegt directeur Jantina Woudstra in de krant. Meer dwang bij terugroepacties is volgens haar dus noodzakelijk. Zo'n auto zou dus geen APK-goedkeuring meer mogen krijgen. Of eigenaren zouden beboet moeten worden.
23: Vanwege de zonsverduistering komende woensdag zijn speciale eclipsbrillen niet aan te slepen. Webwinkel Bol heeft nu de brillen van 20 aanbieders offline gehaald, omdat ze mogelijk onvoldoende bescherming bieden. Dat lezen we in het FD. Bol heeft eclipsbrillen daarom ondergebracht in de categorie veiligheidsbrillen. En om die te mogen verkopen gelden strengere eisen.
2: Een van de aanbieders zegt in de krant dat hij nu omzet dreigt mis te lopen, omdat hij erg afhankelijk is van Bol. We moeten nu 3 dagen door een goedkeuringsproces heen, terwijl wij gekeurde eclipsbrillen verkopen. Zonder bescherming naar de zonsverduistering kijken is gevaarlijk, waarschuwt een oogarts. Het hoornvlies kan beschadigd raken, maar er kan ook een soort brandgaatje in het oog ontstaan.
23: Steeds vaker zijn popsterren te zien in videogames. Lenny Kravitz, Ariana Grande, Sabrina Carpenter en zelfs de mannen van Metallica. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De artiesten rennen niet alleen rond in de spelwerelden. Ze geven ook optredens op een bepaalde tijd en op een afgesproken plek. De Volkskrant schrijft erover.
2: Zo was er 2 weken geleden een concert van de rapper Baby No Money in de game Roblox. De makers ontwikkelden een karakter van hem en draaiden een virtueel concert in elkaar. Meer dan 6 miljoen online gamers waren erbij. Zo'n groot publiek is in het echte leven met 1 optreden natuurlijk nooit te bereiken. Een dag later had de rapper al 1000 nieuwe luisteraars op Spotify.
23: En poeppillen kunnen mogelijk een pinda-allergie verhelpen, schrijft NRC. 10 mensen die meededen aan een Amerikaanse studie slikten in korte tijd 36 poeppillen. Daarin zit de ontlasting van mensen zonder pinda-allergie. Het idee is dat ze daarmee gezonde darmbacteriën van de ontvanger overnemen. 3 mensen konden een paar maanden later een handje pinda's eten.
2: Het klinkt misschien wel vies, poeppillen, maar er zit geen geur of smaak aan. De ontlasting wordt zodanig bewerkt dat alleen de bruikbare bacteriën overblijven. Wetenschappers noemen de uitkomsten van de studie interessant, maar benadrukken dat het om een kleine groep ging en dat er nog veel meer onderzoek nodig is.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Smokey Robinson and the Miracles met I Second That Emotion. Ja, en ik vroeg mij destijds altijd af, wat betekent dat nou? I Second That Emotion. James, vertel het eens. Yeah. Wat betekent dat?
1: Ja, yeah. I Second The Motion is parlementaire spraak in de Verenigde Staten. Dus als iemand een voorstel doet, dan kun je zeggen I Second That Motion. Oh, maar nu I Second That Emotion.
0: Oh ja, dus, ik steun die emotie. Yeah, daar ben ik het mee eens. Zo waren er wel meer natuurlijk van die liedjes. Ja, als je denkt, wat zeggen ze nou toch eigenlijk? Maar goed, oké, dankjewel. Nu eindelijk begrijp ik het. Ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben verder. Binnen de Amerikaanse Democratische Partij wordt een richtingenstrijd steeds zichtbaarder. Daar gaan we het over hebben. De verrassende overwinning van nieuwkomer Abdul El-Sayed in Michigan heeft die strijd verder op scherp gezet. Hij wist vooral jonge kiezers aan zich te binden, begreep ik, met progressieve standpunten en kritiek op Israël. Ja, wat zegt die overwinning over de koers van de Democratische Partij? Nou, James, goedenavond, zeg het maar.
1: Goedenavond. Nou, je kunt het wel op twee manieren zien. Dus dat klinkt nu wel als hoogleraar. En ik wil het niet te ingewikkeld maken. Maar je moet eerst zeggen van, kijk, er is wel echt een linkervleugel van de Democratische Partij die furoren maakt nu. En dat is heel duidelijk. We hebben het al maanden geleden gezien in een staat zoals New York. Of een stad zoals New York City.
0: Mamdani. Ook een linkse democraat.
1: Ja, Democratic Socialist. Hè, dus Democratic Socialist.
0: Burgemeester werd, ja.
1: Ja. Nou, Elsie is dat niet. Hè, dus, maar hij heeft wel andere progressieve denkbeelden. Dus hij wil dan ook wel dat er ook een soort model komt waarin iedereen automatisch medisch verzekering krijgt. Dat hebben we in de Verenigde Staten natuurlijk niet. Maar hij heeft inderdaad.
0: Destijds had je toch Obamacare?
1: Ja, maar Obamacare blijft toch een facultatief systeem.
0: Okay.
1: Dus je hebt een keuze om te doen en niet iedereen mag meedoen.
0: Okay.
1: Dus dit is dan echt. De bedoeling is dat iedereen in één universeel systeem zit. Dat is een van de dingen waar hij voor staat. Dus dat is buitengewoon populair. Zeker onder jongere Amerikanen. Dus er zijn een aantal andere voorstellen die dan ook wel echt worden gezien als radicaal. Hij heeft fel natuurlijk ook wel felle woorden uitgesproken ten aanzien van Israël en van Israëlisch beleid. En je ziet dat dat ook heel erg populair onder Democraten is geworden.
0: Want er zijn veel jonge kiezers, hè, die niet meer achter, laten we zeggen, de steun voor Israël staan.
1: Nee, absoluut niet. En dus dat zie je onder jongeren. Maar je ziet eigenlijk de steun voor Israël of Israëlisch beleid onder Democraten als geheel is gekelderd in de laatste 6 jaar. En dus daar kon hij aanspraak op maken. Zijn tegenstander, Haley Stevens, daarentegen, had $30 miljoen binnengehaald van de belangrijkste pro-Israël lobby in de Verenigde Staten. En daarom hebben waarschijnlijk ook minder kiezers voor haar gestemd.
0: Ja, alhoewel het verschil klein was, hè?
1: Het verschil, en dat is de andere punt dat we kunnen zeggen, dus is dat, ja, dit is een overwinning, het valt op. Hè, dus niet alleen in New York, maar ook in Michigan kan een democratisch socialist of iemand die als zodanig wordt gezien.
0: Wat ze daar socialistisch noemen, noemen wij misschien niet socialistisch.
1: Ja, nou, ik denk dat wel echt iemand die wel binnen een soort, inderdaad, in een West-Europese socialistisch patroon zou vallen.
0: Ja.
1: Maar hij heeft inderdaad, en dat is ook belangrijk om te signaleren, heeft wel gewonnen, maar met slechts 1 percentagepunt. En de peilingen hadden hem echt met heel veel voor. En uiteindelijk heeft hij toch wel nipt gehaald. Dus de vraag is van, nou, hoe populair zijn de democratische socialisten of de progressieve vleugel van de Democratische Partij in Michigan? En heeft hij dan ook wel voldoende kans tegenover de Republikeinse kandidaat in november? En dat is de hamvraag voor veel democraten. Hebben we dan eigenlijk op iemand gestemd die het wel gaat winnen van de Republikeinen in november? En het spant erom, want Michigan is eigenlijk essentieel om een meerderheid te behalen in de Amerikaanse Senaat.
0: Daarom wordt er nu zo met argusoog gekeken naar deze overwinning.
1: Ja.
0: En wat is dan de verwachting? Kan deze socialistische kandidaat de Republikeinse kandidaat verslaan?
1: Nou ja, de Het idee is dat ja, dat zal dan wel moeilijker zijn voor hem om te doen. En hij wordt nu wel gezien als gewoon het mikpunt van de Republikeinen. Zie je wel, als je op democratische stemmen stemmet, okay, dan krijg je ook iemand als El Sayed. We moeten wel zeggen dat Donald Trump zo buitengewoon niet populair is in Michigan en andere staten, dat het politieke klimaat wel zo is dat hij het wel, dat hij toch alsnog zou kunnen winnen.
0: Ja, en ik begrijp ook dat heel veel jonge mensen op deze man gestemd hebben. Ja. Wat zegt dat?
1: Het zegt ook dat de Democratische Partij wel echt aan het schuiven is. We kunnen wel vragen in welke mate de progressieve vleugel op dit moment populair is, of democratische socialisten heel veel posities gaan winnen. Maar ik denk dat het ook wel een teken is van een nieuwe sentiment van jongeren die het helemaal niet meer zien zitten met het bestel. Het Amerikaanse systeem, economisch systeem, werkt voor hen niet. Ja, dus het is heel moeilijk aan een huis te komen. Nou ja, denk ook aan Nederland. Maar het is zeker in de Verenigde Staten het geval dat het wel heel moeilijk is om als het ware financieel echt vooruitgang te kunnen boeken. En dat heel veel mensen echt hun scepsis hebben over hoe het kapitalisme of hoe het bestel werkt. En dat is een groeiend sentiment, vooral onder jongeren.
0: Ja, nou komen die midterms er bijna aan. November, meen ik, hè?
1: Ja.
0: En je zei al, die democraten zijn verdeeld. Dat is natuurlijk ook wel een nadeel, dat er weinig eenheid in de club zit.
1: Het is wij weten uit één peiling dat 57% van democraten die op de verliezer hadden gestemd, Haley Stevens, zei van, ja, die ik zou wel I said yet steunen, maar dan vermoedelijk die andere 40% niet. Dus dat is wel een teken aan de wand dat er misschien wel problemen zijn. Aan de andere kant, denk ik op korte termijn, is die anti-Trump sentiment onder democraten zo groot dat ze waarschijnlijk voor deze verkiezing al toch alsnog wel samen zullen spannen om hem als het ware te ondermijnen.
0: Nou, het wordt spannend. Tot slot nog even, James. Dit weekend maakte zijn zoon Hunter bekend dat het niet goed gaat met oud-president Joe Biden.
1: Ja.
0: En dat zo publiekelijk bekend wordt gemaakt door zijn zoon. Wat kunnen wij daaruit aflezen?
1: Ja, nou is denk ik ook iets dat ik denk dat in Amerika is die situatie natuurlijk wel gepast dat een zoon dat zegt. Maar als hij het zegt en naar voren brengt, dan kun je wel denken dat het wel menens is. Dat zijn gezondheid echt heel erg precair is.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat kunnen binnenkort.
1: Ja. Het zou kunnen of dat er wel meer nieuws volgt binnenkort.
0: Precies. Ja, ja. Oké, okay, goed. Dankjewel, Amerika-deskundige James Kennedy.

0: Either Way was dit van Wilco. Geen close-ups meer van borsten of billen, geen te lage camerastandpunten of van onderen filmen. Samen met 3 topatleten hebben Europese omroepen richtlijnen opgesteld voor het in beeld brengen van vrouwelijke sporters in bijvoorbeeld hoogspringen, hockey. Het lichaam van atletes zou namelijk te vaak geseksualiseerd worden. En die nieuwe richtlijnen gaan morgen in bij EK Atletiek. Ja, hoe je nou de atleten het best en het meest respectvol in beeld kan brengen, ga ik bespreken met Bas Meuleman, hoofdregie bij NOS Sport. Fijn dat je er bent. En met Lisanne de Witte, Olympisch atleet en voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie ook. Hartelijk welkom. Ja, Lisanne, ik begin bij jou. Is dit een discussie die speelt onder atleten?
1: Ja, dit is wel een zorg die veel vrouwelijke atleten hebben. Ik moet zeggen dat er veel atleten waren ook wel een soort van verbaasd dat deze richtlijnen er nog niet waren. Dat dat nog geen iets actiefs was al onder de staf, denk ik dan. Of de camerapersonen. Maar we zijn wel blij, denk ik, dat nu dat deze richtlijnen er zijn.
0: Ja, want je zegt dat speelt al langer onder ons. Zeggen jullie dan echt tegen elkaar, goh, moet je kijken hoe dit nu weer gefilmd is?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat als er zulke beelden te zien waren.
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Nou, er zijn wel eens beelden geweest ook van een camera dat dan in een startblok zat. Dus dan zaten atleten alvast in hun startblok klaar, in de klaarpositie. En dan, je kan je voorstellen dat we dan met de billen omhoog gaan.
0: Ja.
1: En dan stond er een camera dus aan de achterkant, dus van onder. Ja, dan kan je je voorstellen dat dat niet de leukste beelden zijn om terug te zien.
0: Nee, dan die camera gewoon recht je kruis in eigenlijk.
1: Daar zijn de meeste atleten niet heel blij mee.
0: Nee, dan dacht je echt, waarom nemen ze mij op deze manier in
1: beeld? Ja, soort van, wat heeft dit te maken met de prestatie die ik nu ga leveren?
0: Maar ik dacht ook, ik denk als atleet ben je volgens mij totaal gefocust op wat je moet gaan doen. Ben je dan wel bezig met die vraag hoe je in beeld komt?
1: Nou, op dat moment niet per se, omdat je eigenlijk het vertrouwen dus legt in de regie van de professionals. Dus op dat moment wil je er ook niet mee bezig zijn. Maar het gebeurt dus wel eens dat je denkt van, ja, maar wat nou als... Je ziet natuurlijk ook wel eens die cameramannen om je heen. Ik zeg nu mannen, maar het kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn. Je ziet wel eens die camera's om je heen dat je denkt, wat voor shot ben je nu aan het maken? En dat kan wel afleiden. Dus daar wil je niet mee bezig zijn.
0: Zit er trouwens verschillen in de beelden die mannen maken of vrouwen?
1: Dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet.
0: Ja, Bas Meuleman, wat denk je?
2: Nou, zou niet moeten mogen, hè?
0: Nou ja, ik vroeg het me opeens af.
1: Ja.
0: Want ja, een cameraman kan ook een vrouw zijn.
2: Nee, dat klopt. Nee, ik denk niet dat er verschil tussen zit.
0: Ja.
2: Nee, kijk, wat mij vooral opviel aan deze richtlijn is dat is voor ons niet nieuw. Hè? Wij hielden daar al veel langer rekening mee.
0: Nou, voor de leken zoals ik was het wel nieuw.
2: Ja, nee, dat snap ik. Nee hoor, maar er zijn nog andere sporten. Je noemde net al hockey, maar denk ook aan beachvolleybal, waar dat natuurlijk ook speelt. Kleine pakjes bij vrouwen. Vorig jaar hadden wij het EK Indoor Atletiek. En daar hielden we ook al rekening bij de technische nummers bij hoogspringen, dat we shots maakten die, niet vervelend waren voor vrouwen om op die manier in beeld te komen.
0: Maar maakte je die shots vroeger dan wel?
2: Nee, niet dat ik me kan herinneren. Nee, daar werd altijd al wel rekening mee gehouden.
0: Maar deze richtlijnen komen er niet voor niks. Die shots werden gemaakt. Dan misschien wel niet door jou, maar dan door andere mensen.
2: Nou ja, dat denk ik. Ik kan me dat wel voorstellen. Alleen wij, in ieder geval bij de NOS, hielden daar al veel langer rekening mee. Bij alle sporten, ook bij hockey.
0: Ja, maar denk je dan dat die cameramensen, laat ik maar zeggen, dat echt heel expres dat ook zo doen.
2: Nee,
0: je moet er natuurlijk ook gewoon dicht bovenop zitten, wil je het goed in beeld kunnen brengen.
2: Nee, zeker. Kijk, super slow motions en close-ups zien er natuurlijk spectaculair uit op beeld. Zo zit je in de wedstrijd als camera operator of als regisseur. Je wil een sportwedstrijd zo spectaculair mogelijk en zo goed mogelijk in beeld brengen.
0: Ja.
2: En dat, je bent niet bewust daarmee bezig. Nee.
0: Lisanne, heb jij ook de indruk dat men daar niet bewust mee bezig was?
1: Ja, ik geloof ook wel dat niet het geval is. Nee, ik geloof dat wel. Maar ik geloof ook wel dat het een foutje kan natuurlijk een keer gemaakt worden. Ik kan me ook voorstellen dat er gebeurt veel op zo'n wedstrijd. Dat er ook atletes voor de camera langslopen. En dat er dan dus beelden komen die niet de bedoeling zijn, dat geloof ik zeker. Maar ja, dat het gebeurd is, dat is wel, dat is een feit.
0: En nou zijn de laatste jaren natuurlijk ook veel beelden op allerlei online kanalen erbij gekomen, hè?
1: Ja, ik denk dat het daarom nu gewoon wel een groter probleem is, de laatste jaren. Dat het gewoon dat er veel online tevoorschijn komt van wat er in zo'n uitzending zat. En dat was eerder, heb ik dat minder vaak gezien. En nu zie ik dat vaker. En ja, daar zit het grootste probleem voor veel atletes.
0: Ja, zou daarom de richtlijnen hier nu ook zo gekomen zijn?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het ligt niet aan de atleten. Het ligt in mijn beleving ook niet aan de makers. Maar het ligt aan perverselingen die compilatievideo's maken van dit soort beelden.
0: Die richtlijnen, nou, we hebben ze hier, hè? Ze zijn behoorlijk uitgebreid en ook best wel vrij streng misschien.
2: Expliciet.
0: Ja? Want er staan echt. Kan je dat even uitleggen hoe ze dat hebben gedaan? Maar ze hebben dan een plaatje van, met een rood kruisje van zo mag het niet. En zo is het wel goed. Ze heeft dan een groen veetje.
2: Ja, precies. Dus gebukte atletes, die neem je in beeld op afstand en niet close-up. Ja, dat zijn dingen die daarin staan.
0: Ja.
2: Er staat echt een groene vink of een rood kruis bij bepaalde shots. Ja.
0: Ja. Maar nou zijn het richtlijnen. Dus ja.
2: Ja, dus dat.
0: Nou ja, je zit een beetje zo te knijpen. Ja. Of niet?
1: Ja, dan denk ik, ja, dan mag het dus nog steeds in theorie, toch? Als het de richtlijn is.
0: Ja.
1: Dat is jammer.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: Ik zei net, het gaat natuurlijk ook om intense beleving van de sport, hè? Daar horen natuurlijk ook gewoon shots bij. Van lichamen, van zweetdruppels, van spieren, weet je. Ja, je wil, toch?
1: Ja, mooi voor het verhaal. Dat snap ik. En natuurlijk als er een bepaalde emotie is te zien bij een atleet, omdat er een medaille is gewonnen of een bizarre prestatie is geleverd, dan snap ik dat een close-up daarbij hoort. En dat is natuurlijk ook prachtig om te zien. Dus als het een toevoeging is voor het verhaal, de prestatie of de emotie, dan vind ik dat een close-up moet kunnen. Maar een close-up van gespreide benen of billen, dan denk ik, dat hoeft natuurlijk niet.
0: Voor jou is het vrij duidelijk.
1: Ja.
0: Tenminste, ja.
1: Dat het niet nodig is. Ja.
0: Ja, precies. Want op die plaatjes bij die richtlijnen zie je dan dat de shots die wel een groen vinkje hebben, dat zijn vaak shots van verder af.
2: Zeker.
0: Ja, en dan lever je misschien toch ook wel in aan mooie plaatjes, of niet?
2: Nou, ik denk dat het meevalt. Ik denk dat je nog steeds op de, als je volgens de richtlijnen werkt, nog prima een atletiekwedstrijd in beeld kunt brengen. Ja. Dus ik geloof niet dat afdoet aan de registratie. Nee, dat geloof ik niet.
0: Hoe zit het eigenlijk met de mannelijke atleten? Hè? We hebben het nou gehad voornamelijk over vrouwelijke atleten. Die staan ook in die richtlijnen. Zijn allemaal plaatjes van vrouwen.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk, mogen mannen dan wel
1: ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: In het broekje kijken, bij wijze van spreken?
1: Nou, ik denk niet dat gewenst is voor de mannelijke atleet. Nee. Maar ik heb daar niets over gehoord. Inderdaad, deze regellijnen zijn vooral voor vrouwen, geloof ik. Of specifiek echt op vrouwen gericht.
0: Ja.
1: Ik denk ook met het oog op dat vrouwen natuurlijk, ja, worden gewoon meer geseksualiseerd in deze maatschappij, helaas. Dus, mm-hmm. En vooral op het internet, denk ik. Dus ik denk dat de vrouwen tot nu toe het meeste last ervan hebben gehad. En ik hoop mannen minder. Maar ja, ik weet niet of zij helemaal geen last hiervan hebben. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Weet jij dat, Bas?
2: Nee, ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Ik denk dat Lisanne zegt dat klopt.
0: Nee, en dit zijn de richtlijnen voor atleten, hè? Dus specifiek voor vrouwelijke atleten. Je had het net al even over hockey. Ik bedoel, hoe zit het met die andere sporten?
2: Nou ja, daar hou je zeker rekening mee. Je kunt je voorstellen dat als een hockeyster een strafcorner moet nemen, dan staat ze gebukt.
0: Ja.
2: Ja, als je dat van achteraan schiet, ja, dan is dat niet heel charmant. Dus dat vermijd je, dan neem je afstand.
0: Ja, want we hebben net bijvoorbeeld heel veel prachtige vrouwen fietsenrij gezien. Nou, die hebben gewoon pakjes aan, hè?
1: Ja.
2: Precies.
0: Dus die hebben daar gewoon geen last van.
2: Minder, denk ik.
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet of zij er last van hebben. Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Maar ja, het is toch anders dan de atleten in de atletiek.
0: Ja, jij zei het zijn richtlijnen, dus dat gaat misschien niet gehandhaafd worden. Maar ik begreep, Bas, dat er wel degelijk gehandhaafd zal worden. Hè? En dat jullie dat vorig jaar bij de EK Indoor Atletiek in Apeldoorn al gemerkt hebben.
2: Nou, zeker. Ja, hoor.
0: Wat gebeurde er dan?
2: Nou ja, daar wordt er gewoon op gelet. Ik deed in dat geval, vooropgesteld, wij doen niet zo heel veel atletiek. Hè, want er zijn niet zoveel grote atletieke evenementen in Nederland. Maar vorig jaar hadden we het EK Indoor. Ik deed bijvoorbeeld hoogspringen. Ja, dan wordt wel gelet dat je bij het hoogspringen niet achter de mat staat. Hè? Want dan landen die atleten op de mat. En dan krijg je beelden die je liever niet hebt.
0: Ja, en dan word je echt op de vingers getikt?
2: Nee, ja, als dat niet goed is, word je op de vingers getikt.
0: Dus eigenlijk zijn we gewoon heel blij hiermee.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het goed is.
0: Ja,
1: ja, wij wel.
0: Hè?
1: Ja, wij wel.
0: Jullie wel.
1: In ieder geval. Okay, ja.
0: Maar jullie ook wel, als ik dat zo wil gaan.
2: Nee, ik vind het volstrekt logisch en ik begrijp het helemaal.
0: Oké, dankjewel. Bas Meuleman en Lisanne de Wit.

0: I'll Fake You There met van de Staplesingers. Ja, ze is deze maand 87 jaar geworden. En nog steeds reist soul-legende Mavis Staples de hele wereld over om op te treden. Al 75 jaar staat ze op de planken. Een van de meest invloedrijke stemmen in de muziekwereld. En morgen in het Concertgebouw in Amsterdam. Over haar en haar muzikale carrière praat ik met de Nederlandse koningin van de soul, Shirma Rouse. Goedenavond, Shirma.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik noem haar een legende, maar daar is geen woord aan.
1: Niet normaal.
0: Ja, toch?
1: Een levende legende.
0: Ja. Is er dat voor jou ook? Dus, ja.
1: Inspiratie met 87 jaar nog vliegen over de wereld om muziek te maken. Ik vind dat echt heel knap. Ik hoop dat ik niet zo oud dat nog doe. Ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja, maar luister jij veel naar haar muziek?
1: Ja, altijd zitten we al in een playlist. Het komt altijd wel voorbij.
0: Ja.
1: Weet je, ik luister heel vaak naar de soulklassiekers. Sam en Otis. De Staplesingers, maar ook Mavis Staples zelf. De muziek zit Aretha, je kent mij. Otis Redding.
0: Ja, ja.
1: Ik hou wel van de klassiekers. Ik heb wel op mijn Spotify wel soul classics. En ik heb ook veel LP's. Luister ik ook vaak. Gewoon, vind ik leuk.
0: Nou, laten we eens even bij het begin beginnen. Want vanaf de geboorte stond volgens mij vast dat Mavis muziek zou gaan maken, toch?
1: Ja, want haar vader was muzikant. Haar oom was predikant. Dus ze begon echt met gospel. En haar vader had al zijn kinderen gingen mee op tour. Moesten spelen en zingen.
0: Ja.
1: Dus dat zat er echt in.
0: Ja, het klonk zo.

0: Kennen we allemaal.
1: Ja, he got the whole world in his hands.
0: De jaren 50, dus de eerste plaatje van de eerste albums.
1: Ja.
0: Uit de jaren 50, met haar vader en haar zussen. Ja.
1: Wat is er zo bijzonder aan haar stem? Kan je dat uitleggen?
0: Ik denk dat die vraag krijg ik vaker ook over Aretha, maar het is een bepaalde urgentie. Dat is Etta James. Je hebt van die stemmen, die hebben een bepaalde urgentie dat je niet in een hoekje kan stoppen. Het is gewoon, ze zingen, het raakt je, het is echt, het is oprecht. En ik denk dat Mavis precies in dat rijtje past. Het is gewoon een stem die je weet te onderscheiden van elke andere stem, dat maakt het ook bijzonder. Want dit zijn artiesten die je ook niet elke dag live hebt zien optreden. Nee. Ik bedoel, ik ga morgen wel kijken trouwens hoor.
1: Nou,
0: want ik heb kaartjes gescoord.
1: Nou, het is ook bijna helemaal uitverkocht hoor. Nog één.
0: Ik had verwacht dat het al uitverkocht zou zijn. Ik hoorde het gisteren. En ik dacht, nee, daar moet ik bij zijn.
1: Ja, er zijn alleen nog een paar plekjes naast het orgel en eentje achter een paal. Maar verder is het gewoon helemaal vol.
0: Ik denk dat je er toch, je moet er toch bij zijn. Dit is toch iconisch om zo'n stem live te mogen horen morgen.
1: Ja, zeker. Hey, nog heel even terug naar het verleden. Die groep was enorm populair. Hun muziek werd ook steeds maatschappelijker.
0: Hè? Ja, zeker.
1: Ze pasten bij de tijdgeest. Hè? Ze lieten ook op een andere manier hun stem horen.
0: Nee, ik denk dat hun vader is daar ook een belangrijke rol in. Want hij was ook bevriend met Martin Luther King. En al die artiesten in die tijd bij de Civil Rights Movement vonden het belangrijk om hun stem te laten horen. Ze hadden bijvoorbeeld toen de tijd in de jaren 60 een protestlied. Freedom Highway toen voor die mars naar Selma.
1: Ja.
0: En heel veel artiesten deden dat.
1: Ja, daar is die. Ja, zou jij een activist durven noemen?
0: Absoluut. Absoluut. En het is echt een De artiesten van die tijd, en ik vind haar daar ook eentje van, ze liet haar stem gelden. Je liet je stem voor je werken. Dus dat je iets kon bijdragen aan een ander. Mahalia Jackson die deed concerten in die tijd. En dat geld gebruikte ze om de borgtocht voor jonge mannen en vrouwen die werden gevangen genomen te betalen. En die artiesten deden dat in die tijd. En dat is het mooie. Nina Simone zei altijd als muzikant moet je stem laten gelden. Je moet iets betekenisvol doen voor je naasten. Dat vind ik heel mooi. Dat is inspirerend ook, hè, voor mij.
1: Mavis Staples speelde dus ook een belangrijke rol in die burgerrechtenbeweging. Kennelijk.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: En we draaiden net voordat het gesprek begon, I'll Take You There. Is dat ook een nummer uit die tijd?
0: I'll Take You There is ook is een van haar van de Staples zingers toen een grote hit geweest. En eigenlijk ook zeker uit die tijd, zeker. In civil rights en het is I'll Take You There, Take You To The Races. Het is een leun op mij, ik neem je mee.
1: Mm. Ja. Haar vader heette Pops, hè, in de band. Die was de voorman, hè, van die Staples Singers.
0: Ja, zeker.
1: Hoe groot was die rol van die vader? Je hoort dat natuurlijk vaker, dat zo'n vader een enorme rol speelt.
0: Dat is de kapitein van het schip. En in die tijd, weet je, als je kwam uit een zwarte gezin, je hebt het gezien met de film ook van Michael Jackson. Uh-huh. Aretha Franklin, haar vader, C.L. Franklin was ook de hoofd van het gezin. Al zijn kinderen maakten muziek. Het is een soort van traditiegewijs. Muziek is ook een soort van weg naar vrijheid. Hè? Want met muziek kon je dingen bewerkstelligen. Kon je mensen bereiken. Kon je ook geld maken. Dus muziek was ook een soort van, ja, niet alleen een gift, een gave, maar het was ook een manier van overleven. Ze hebben een liedje, voor mij heet het The Road to DC. En dan zingt ze in de tekst, ja, we moesten lopen. The Walk to DC. We moeten lopen, want we kunnen niet vliegen. En we kunnen de busticket niet betalen.
1: Hmm.
0: Dus muziek was echt een, ook een way of life. En ja, je vader, in mijn leven ook. Mijn vader, wij moesten allemaal een instrument spelen. We moesten allemaal muziek maken.
1: Ja.
0: Mijn vader, hij was ook muzikant.
1: Ja. Summer of Soul, nog even.

0: Klinkt toch weer heel anders, hè, dit?
1: Terwijl dit is echt nog steeds jaren 60, hè?
0: Ja, maar toch. Maar goed, ik zei al, ze staat 75 jaar op de planken. Dus er zaten natuurlijk ook wel periodes bij dat het misschien minder goed ging. Maar eind jaren 70 hadden de Staple Singers nog een hit samen met The Band. Take a look. Die kennen we ook nog wel, ja.

0: Ja, dat was een hele grote hit. Daarna werd het een lange tijd stil. Maar ze is kennelijk toch altijd blijven zingen. En ze heeft toch nog weer een comeback gemaakt, hè? In het jaar 2000.
1: In 2010. Ik was echt verrast. Want ik dacht, die vrouw is toen de tijd, was ze 69, volgens mij bijna 70. En ze kreeg gewoon een Grammy voor haar 8e soloalbum. Het gaf me hoop. Ik denk, ik kan nog even door. Ik moet de hoop nog niet opgeven. Ja. Met 70 jaar een Grammy winnen voor je 8e album. Ja, ik dacht, ja, dit is inspiratie.
0: Ja, heeft zij daar zelf wel eens iets over gezegd? Over waarom ze het zo ontzettend lang volhoudt?
1: Nee, ik heb nooit echt een interview of iets van haar gezien. Maar dat is wel een hele goede vraag. Nu ga je me op onderzoek uitsturen. Ja. Nu moet ik even gaan opzoeken naar interviewfragmenten. Maar ik vind het wel heel bijzonder, hoor. Als ik kijk naar hoe zwaar het is, weet je, onderweg zijn en reizen en weinig slaap. Dat je nu met 87 jaar, ja... Ik vind het knap.
0: Vind jij dat ze de waardering krijgt die ze verdient?
1: Nee, maar dat is met heel veel mensen niet het geval. Ja. Ik denk dat je... Ik zei het vandaag tegen degene die het voorbereidde vandaag. Ik zei, weet je, die artiesten uit die tijd... die bleven heel erg in één genre zitten. Maar toen kwam de house en de R&B en alle andere hip-hop. Maar die gingen die platen niet maken. Dus dan blijft alleen de liefhebbers een soort van niche. De soul-liefhebbers. En ik hoop dat ze morgenavond een waanzinnig avond heeft... in het concertgebouw. Dat we allemaal haar een warm deken van liefde kunnen geven. Want dat verdient ze.
0: Oké. Dankjewel, Shirma Rouse. Tot slot gaan we nog even een stukje horen van haar nieuwe plaat.

0: Ja, You're Not Alone van Mavis Staples. Nou, de mensen die een kaartje te pakken hebben gekregen, die hebben dus geluk. En die kunnen morgen naar het Concertgebouw in Amsterdam. Had je wel eens van Mavis Staples gehoord?
1: Nee, ik zit op zich wel redelijk in de muziek, maar nee.
0: 87 is die vrouw. Goed, want ik heb inmiddels een schrijver binnengekregen. De hele maand augustus praat ik met de 5 genomineerden van de Hebban Debuutprijs. Vanavond Cees van de Boom. Hij maakt kans op die prijs met zijn boek Witte Paarden en Blauwzuur. Nou, fijn dat je er bent. Ja. Het gaat over een 16-jarige jongen die wegloopt van huis. Hè? Het gaat ook over zijn vader die hem gaat zoeken. Het gaat ook over zijn overleden moeder. Ja, het is een heel rijk boek eigenlijk, hè?
1: Dank je.
0: Een heleboel. Ja,
1: een compliment.
0: Ja, nee, zeker. Maar er zit heel veel in. Er zit heel veel in. Zou je is het een goed idee om even een klein stukje te lezen? Om mensen een idee te geven? Of zeg je, dat kunnen we beter later in het gesprek doen?
1: Kunnen we ook wel later doen.
0: Is beter, ja. Eerst even maar misschien over het boek. Want ik heb dezelfde, dat is mijn theorie, dat de meeste debuutromans autobiografisch zijn.
1: Ja, dat begrijp ik wel. Ja, in mijn geval sowieso.
0: Ja.
1: Kan me ook wel wat bij voorstellen.
0: Ja, ja. Omdat je denkt dan dat heb ik voorhanden, dat leven.
1: Je hebt het eigenlijk voorhanden, ja. Het is je eigen verhaal. En dat iedereen kent zijn eigen verhaal, denk ik, toch wel een beetje van binnen en van buiten. En alle gevoelens die erbij zitten en zo. Dus ja, als je een verhaal verzint, dan moet je ook dat gevoel, dan moet je er een soort bij aankweken. Want dat is er nog niet.
0: Ja.
1: Terwijl als je gewoon je eigen verhaal vertelt, dan kan je daar zeg maar op buigen. Verschil is, de andere kant is denk ik alleen dat als je meteen gaat voor je eigen verhaal, dan je krijgt wel één kans om het te vertellen.
0: Ja, en daarna niet meer. Dan is het op.
1: Nou, ja,
0: nou
1: misschien,
0: dat is niet helemaal
1: nee,
0: waar.
1: Nee, natuurlijk, want je wordt ouder en er komt meer en meer verhaal bij. Maar sommige dingen die zijn in ieder geval dingen die ik één keer wilde vertellen. En dat is het wel.
0: Heb je overwogen om een verhaal te bedenken voor je debuut?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dit was wel het plan.
0: Ja, jouw moeder overleed toen jij 14 was. Net als de moeder in je boek, hè, dat is wel duidelijk. Zij is ook een van de vertellers van het verhaal. Hè. Niet alleen de jongen is een verteller, maar de vader is soms ook een verteller. De moeder is soms ook een verteller. Was het ook een manier om dichter weer bij haar te komen? Om haar stem.
1: Ja, het is toch niet echt haar stem. Ja. Het is toch ook niet echt haar aan wie ik dan dacht op het moment dat ik schreef over het personage van die moeder in de inrichting. Mm-hmm. Maar ik heb wel voor het boek haar dagboeken gelezen.
0: Oh, die had ze?
1: Ja, een hele hoop. Ja, echt een kist vol.
0: Jeetje.
1: Dus dat was een manier om dichterbij te komen.
0: Vond je dat niet heel confronterend?
1: Ja, zeker. Ja, ik was toen 26. Maar dat kwam toevallig zo en ik moest die dagboeken wel lezen. Dus
0: waarom?
1: Nou ja, voor mijn boek. En later dacht ik wel, misschien was het, weet je, over 10 jaar of over 20 jaar beter geweest. Maar dit kwam nou eenmaal zo uit met dat boek. Dus
0: had je ooit het idee dat had ze niet goed gevonden?
1: Nee, mijn zus en ik, wij wisten al dat we het mochten lezen.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat ze zou hebben geweten dat ik het zou gebruiken voor een boek. Maar het zit ook niet letterlijk in het boek.
0: Nee. Ik begreep dat je dit boek in één keer hebt opgeschreven. Dat je niet van tevoren een schema had of een opzet. Klopt dat?
1: Nee, ik had één A4'tje.
0: Oh ja.
1: En daar stond wel relevante informatie.
0: Wat stond daarop?
1: Nou ja, ik vond het wel leuk om de drie verhaallijnen, dus van de vader, de moeder, de zoon, te laten beginnen op een specifieke dag. Dus ik had data gekozen, zeg maar in 2013 en 2011... Dus op het moment dat Harmen, de vader, op een gegeven moment op een zaterdagavond of een vrijdagavond DWDD zit te kijken, de wereld uit door, dan kon ik precies opzoeken wat er die avond in 2013 op tv was
0: in de
1: bij de wereld uit door. En zo is dat, zeg maar.
0: Wat was het ook alweer?
1: Dat was wel grappig, dat was Siewert van Lienden.
0: Ja, precies.
1: Die zat letterlijk die avond te praten over wie de politicus van het jaar zou worden. En dat is een beetje grappig en een beetje cru, omdat we weten hoe het is gelopen met Siewert.
0: Ja.
1: Dus dat en verder de verdeling van de hoofdstukken. En dat was het eigenlijk wel.
0: En wat je ook gedaan hebt, is veel verwijzingen naar andere literatuur.
1: Ja, literatuur en muziek. En...
0: Als je op een gegeven moment schrijft iets van niet de portier is een...
1: Ja, in plaats van de portier is een invalide, was het de baliemedewerkster was een invalide.
0: Precies,
1: ja.
0: Dat ja. Ja. Dat is het begin van Hermans Nooit meer slapen. Ja. Dat soort dingen dacht ik, hij kent zijn klassiekers. Nou, dat wil hij laten weten.
1: Ja, nou, dat is zo grappig. Dat was ook een beetje de opzet. Dat ik dacht, kijk, ik heb Nooit meer slapen gelezen en ik vond het een fantastisch boek. Mm-hmm. En ik heb nog wel wat korte verhalen van Hermans gelezen. Maar eigenlijk niet meer dan dat. En ik dacht al toen ik die ene zin gebruikte van... er zijn mensen die wel goed in een Hermans zitten die hierop aan gaan slaan.
0: Ja, maar het is echt wel een hele beroemde openingszin.
1: Precies. Dus ja. Het was ook eigenlijk niet zo moeilijk. Maar je hebt mensen die inderdaad dan die daarop aanslaan.
0: Ja.
1: Maar nee, ik heb niet het hele oeuvre van Hermans gelezen. Nog niet.
0: Nog niet? Want is hij een inspiratie voor jou?
1: Nou, ik zou niet weten hoe, want hij is echt briljant.
0: Nou, dat kan toch heel goed een inspiratie zijn, een briljant iemand. Juist.
1: Nee, juist. Ik vind het heel mooi om te bewonderen. Maar hoe hij schrijft, dat vind ik absurd. En gewoon mooi.
0: Ja. Nou ja, weet je, er zijn ook... je kreeg 4 sterren in de NRC. Dat was natuurlijk wel, denk ik, een enorme opsteker voor jou.
1: Was wel leuk.
0: Ja, leuk! En ik bedoel, wie krijgt dat bij zijn debuut?
1: Dat
0: je überhaupt gerecenseerd wordt, is al fantastisch, toch?
1: Als je het zo bekijkt, zeker. Zeker. Ja. Ja.
0: En wat er ook wel opgemerkt werd, en het viel mij ook wel op... is dat je, in tegenstelling tot veel jonge schrijvers... die vrij korte zinnen gebruiken... een vrij lyrische stijl hebt. En ook vrij veel woorden gebruikt die... een beetje ouderwets bijna aandoen. Zeker voor iemand van jouw leeftijd.
1: Ja.
0: Zal ik een voorbeeld geven?
1: Ja.
0: Hier. Er was reden tot jolijt. Nou, dat vind ik al zo'n woord, jolijt. Want het adderige broed had ten langen leste. Maar ja, misschien is dat weer een verwijzing naar Vondel.
1: Nee.
0: De ten lange leste ontfermt over mij en mijn benauwde vesten. Oké. Zijn welverdiende vet gekregen, dacht ik nou.
1: Dat is wel een hele archaïsche zin. Dat moet ik wel toegeven.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja, ik weet niet of ik het nu nog zo zou opschrijven. Maar dit is ook al een paar jaar geleden eigenlijk voor mij.
0: Maar dat doe je toch? Ik bedoel, dat is niet per ongeluk.
1: Nee. Misschien was dit nog een beetje laten zien dat ik al die woorden ken.
0: Aha.
1: Maar ik weet wel, ik had het met mijn redacteur op een gegeven moment gesteggel over het woord doch.
0: Ja.
1: Dat hij zelfs dat... te ouderwets vond ik van, nee, dat vind ik onzin. Je mag best wel doch gebruiken. Maar ja, zeker lange zinnen. Waarvan ik daarna ook wel dacht voor mijn tweede boek. Korte zinnen kunnen ook... hoe zeg je dat? Kunnen ook mooi zijn.
0: Zeker.
1: En dat kan ook ingewikkeld zijn. Hermans daar een goed voorbeeld van, denk ik. Die had hele knappe, korte zinnen. Dus ik zou het nu wel anders doen dan hoe ik het toen deed. Zeg maar.
0: Je zei net, ik bewonder Hermans, maar inspiratie niet. Zijn er dan wel ook andere schrijvers die inspireren? Ik had bijvoorbeeld vorige week had ik Esther Naomi Perkin.
1: Ja.
0: Die altijd natuurlijk poëzie heeft geschreven. En toen zei ik, ja, proza is iets anders. Ze zei, ja, Anna Enquist heeft mij heel erg geholpen. En die zei bijvoorbeeld, er moeten ook gewoon hele lullige zinnen in proza staan.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je het toevallig gehoord hebt. Maar toen dacht ik, je hebt ook vast toch wel een schrijver... van wie je denkt van ja, daar heb ik wat aan. Die snap ik. En zo kan ik daar kan ik misschien iets van leren.
1: Ik weet dat Christian Weitz had het boek gelezen voordat het uitkwam. En hij zei toen tegen mij eigenlijk precies dit. Je hebt ook korte, ja. Een beetje niksige zinnetjes
0: ja,
1: nodig.
0: Precies,
1: dat heb je
0: ja.
1: gewoon nodig. En hij haalde een... citaat aan van Hemingway, die dat blijkbaar ook al zei. Iets van, je hebt kapiteins en admiraals nodig, maar je hebt ook een hele hoop soldaatjes nodig.
0: Ja.
1: Misschien
0: wil je het dan te mooi doen bij je debuut.
1: Ja, en daar ben ik nu een beetje van afgestapt. En ik geloof ook helemaal inderdaad, van die korte, simpele zinnen is helemaal prima. Want dan dat helpt ook een beetje om het tempo een beetje te kunnen reguleren. Dat het niet continu lange zin na lange zin wordt.
0: In de NRC stond, het heeft iets woests, dit boek. En iets ongecontroleerds. Dat vond ik ook wel mooi.
1: Ja.
0: Echt een debuut, denk ik dan.
1: Ik denk dat dat goed past bij een debuut. Ja, het kwam er echt wel in één keer uit. Of tenminste, in anderhalf jaar kwam het eruit. Want het was best een werk om het allemaal nog op papier te zetten.
0: Dat wil ik wel geloven. En lees nu dan maar een stukje voor.
1: Ja, dan moet ik nog heel even kort zeggen. Dit is uit het eerste hoofdstuk als Siem, de jongen van 16...
0: Ja.
1: Een vrouw ontmoet die hij nog kent van zijn zorgstage. 2 jaar eerder. En die doet hem denken aan zijn moeder en zij heet Stella. Het was iets diep binnenin hem, 2 uiteinden die door zijn onderbewuste behendig aan elkaar waren geknoopt, zodat soms ineens het ene gezicht over het andere schoof en hij niet meer Stella voor zich zag, maar een andere vrouw, namelijk zijn eigen moeder.

0: gewezen en ze had Simon zo vaak gevraagd, er zelfs een keer snikkend om gesmeekt, of hij toch alsjeblieft ook wilde gaan. Maar hij wilde niet. En dus had hij zijn moeder al in geen weken gezien. Wat andersom wellicht niet gold, want het fnuikende toeval wilde dat zijn moeders instelling, gebouw C, vlakbij het hek stond op een steenworp afstand van het fietspad waarover Siem iedere ochtend naar school reed. Omwegen waren er niet, of het zou minstens een kwartier hebben gekost. Als er een god bestond, dan kon die van Siem een dikke middelvinger krijgen, want tot overmaat van ramp bood het raam van zijn moeders kamer op de eerste verdieping ook nog eens uitzicht op de weg.
1: Ja.
0: Dat had zijn zus hem verteld.
1: Nou moet je ophouden, langzaam.
0: Oh.
1: Ja, nee, ja, de tijd is op, ja.
0: Het was een tergende aaneenschakeling van ongelukkige omstandigheden waar hij geen kant mee uit kon.
1: Ja, de rest moeten mensen zelf maar lezen.
0: Die moet je zelf maar lezen.
1: Ja, precies.
0: Dan.
1: Dankjewel. En de mensen hebben nu toch een indruk van je stijl gekregen. Daar was het mij om te doen. Cees van den Boom dus. Witte paarden en blauwzuur. Morgen zit hier Ajuit El Melody. En zometeen wat blijft. Dag.
2: Met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: NPO Radio.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.